0: Goedenacht. Politieke partijen reageren woedend op de explosie bij het partijkantoor van D66. Onder meer de VVD, het CDA en de ChristenUnie noemen de aanval met een vuurwerkbom een laffe actie en een aanslag op de democratie. Er is iemand opgepakt, binnen waren er 30 jongeren, er raakte niemand gewond. Een hackersbende heeft de sites van meerdere universiteiten korte tijd overgenomen. Onder meer op pagina's van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit was een half uur lang een bericht van de hackers te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar beloofde eerder deze week nog dat het systeem weer veilig was. Amerika mag weer gebruik maken van militaire bases in Saoedi-Arabië en Kuwait. Volgens internationale media mag het nu weer, nu de Amerikanen hun missie in de straat van Hormuz hebben gestaakt. President Trump overweegt nu om de commerciële schepen op een andere manier te beveiligen. En in een klein dorp in Noord-Frankrijk kunnen automobilisten hun elektrische auto voortaan gratis opladen, meldt het AD. De burgemeester heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis om zo elektrisch rijden te stimuleren. Hij heeft de smaak te pakken, er moeten ook nog windmolens komen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog hoor en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is wel kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag zijn er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. De gemeente Uithoorn plaatst camera's in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht moet de openbare orde bewaken na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Hoewel het protest rustig verliep, liep een eerdere demonstratie nog uit op rellen. Atleten uit Belarus mogen weer onder hun eigen vlag en volkslied meedoen aan internationale sportwedstrijden. Het Olympisch Comité zegt dat omdat sporters niet gestraft mogen worden voor de acties van hun overheid. Voor Russische atleten gaat het nog steeds niet op. Zij mogen alleen onder neutrale vlag meedoen. In Amerika heeft een man een levenslange gevangenisstraf gekregen voor een aanslag op een pro-Israëlische mars in Colorado. De dader doodde vorig jaar 1 persoon en verwondde 14 anderen met molotovcocktails en een vlammenwerper. Hij bekende schuld en heeft in de rechtbank sorry gezegd. En actrice en zangeres Miley Cyrus krijgt later deze maand officieel een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame in Amerika. De zangeres werd vorig jaar al geselecteerd voor de eregalerij. Er komt een hele ceremonie aan te pas en die wordt live gestreamd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog, maar er is ook kans op mist. Het koelt niet verder af dan 4 graden. Later vanochtend dan start de dag zonnig. In het middag dan komen de stapelwolken. En het wordt maximaal iets warmer dan gisteren, namelijk 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijbureau een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Paternotte is het een wonder dat er ruim 30 jongeren binnen ongedeerd bleven, omdat er een ravage is aangericht. Er is iemand opgepakt. Argentinië weet nog steeds niet wat de bron is van de hantavirusbesmetting. De autoriteiten onderzoeken de reisroute van de twee overleden Nederlanders die 4 maanden door Zuid-Amerika trokken voordat zij vorige maand aan boord gingen van het cruiseschip Hondius. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het hantavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het virus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. En Amerika en Iran beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren na aanvallen rond de straat van Hormuz. Volgens Iran vielen de Amerikanen eerst een olietanker aan, terwijl Amerika zegt te hebben gereageerd op aanvallen van Iran. Toch houdt president Trump vol dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Om het af te sluiten, het weer van Weer Online. Kan een beetje mistig zijn op sommige plekken. Verder start de dag met zon. In de middag komen de stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Vanaf 10 uur, de Joe Female Only Top 100.

0: altijd even testen of Joe luisteraar Marjon wakker is.
1: Joehoe, net wakker en dan al de Bee Gees. Wat wil je nog meer?
0: You should be dancing. Dit is Joe. Goedemorgen, de Koen en Sander Show voor de vrijdag. Begin met het nieuws, Mart Grol.
2: Goedemorgen. Afschuw en arrestatie. Er is iemand opgepakt voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Gisteravond werd een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Binnen waren tientallen mensen. Niemand raakte gewond, maar er zou binnen wel veel schade zijn. Ruim een half jaar geleden gooiden relschoppers bij D66 ruiten in. En D66-minister Sjoerdsma vertelt erover in de talkshow Pauw en de Wit.
3: Het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet.
2: Over het waarom van de explosie is nog niets bekend. Zowel Amerika als Iran houden zich niet aan de vechtpauze. Beide landen hebben elkaar aangevallen in en rond de straat van Hormuz. De belangrijke zeestraat die door allebei wordt geblokkeerd. Ondanks deze gevechten zegt de Amerikaanse president Trump dat de wapenstilstand nog steeds geldt. Als Iran niet snel akkoord is met een vredesdeal, dan dreigt hij wel met meer geweld. Mogelijk problemen vandaag met onderwijs op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meerdere systemen zijn door de Unie voor de zekerheid losgekoppeld, omdat die opnieuw zijn gehackt. Een hackersgroep sloeg bij allerlei universiteiten toe, in ons land en ook in het buitenland. Ondanks een belofte van de ontwikkelaar dat de systemen veilig zouden zijn na een vorige aanval, blijkt dat nu dus niet zo te zijn. En alle finalisten van de Europese voetbaltoernooien zijn nu bekend. Blijkt na de verschillende wedstrijden gisteravond. In de Europa League spelen Aston Villa en Freiburg de finale. Voor de Duitsers is dat de allereerste Europese finale ooit. En een treetje lager in de Conference League gaat het tussen het Engelse Crystal Palace en het Spaanse Rayo Vallecano. In de Champions League wisten we het al, hè? Paris Saint-Germain tegen Arsenal. Alle finales zijn later deze maand. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken vandaag en 15 tot 19 graden.
4: Vanaf 10 uur, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hit door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Ja, gezellig met de ochtendshow het weekend in. Sander, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: En met de muziek natuurlijk. Hier is de Police.

0: Een hele goede morgen. Vrijdagochtend. Heerlijk toch om te kunnen zeggen dat het alweer vrijdag is. 8 mei. Hartelijk welkom bij de ochtendshow van Joe met Sander Lantinga.
1: Goedemorgen.
0: Nieuwslezer Mart Gol.
2: Goedemorgen.
0: Ik hoop jongens dat jullie een stukje wakkerder zijn dan ik deze.
1: Oh jee.
2: Wat is er aan de hand?
0: Ik heb misschien het domste... Ik kom er meteen mee.
1: Kom maar.
0: Ik heb het misschien wel het domste ooit gedaan.
1: Oh ja.
0: Nee, kijk, ik heb hier zo'n... Zo'n grote beker altijd naast me staan. Daar zit, zit thee in. Dat is zo'n grote afsluitbare beker. Doen heel veel mensen doen dat.
1: Ja, dat is dus de Stanley Cup.
0: De Stanley Cup? Ja, ik dacht, ik maak geen reclame, maar jij doet het dat.
1: Ja, dat is ook een ijshockeybeker. Maar jij drinkt de thee uit.
0: Ik drink daar thee uit. Ja, dat ding heb ik eigenlijk altijd bij me. Dat staat in de auto en dat staat hier naast me in de uitzending ook. Daar drink ik thee uit. En die thee, die maak ik al 's avonds. Rond een uurtje of 8:30, 9, dan maak ik al die hete thee. Dat doe ik dan met zo'n koeker, weet je, zo'n heet waterkraan. Gaat kokend water in, theezakje erin. En de volgende ochtend is het perfect drinkbaar. Nu was het vanmorgen, dacht ik, oh shit, ik ben mijn Stanley Cup vergeten te vullen. Dat doe ik nu even. Dus ik vul hem, ik zet hem in de auto. En totaal gedachteloos neem ik daar direct zo'n hele volle, echt zo'n teug, zuig ik eruit. En ik verbrand... Mijn bakkes?
1: Ja, dat is...
0: Dat is echt... En ik schrok er gewoon van. Ja. Zoveel pijn deed.
1: Ja, en moet je voorstellen dat nu nog je zenuwen verbrand zijn. Maar dag 2 en 3, dan komen ze weer tot leven. Dag 4 kan je draden trekken.
0: Ja, maar normaal gesproken doe je daar natuurlijk gewoon een beetje koud water bij. Maar nu, omdat het is zo'n vast repertoire, wat ik dan af... Ja. Deed ik dat dus niet, vergeten.
2: Maar die thee is dus 's ochtends dan nog wel een beetje warm. Of is het dan iced tea geworden?
0: Nee,
2: dus het is de hele nacht, oké.
0: Okay. Dat blijft daar dus heel warm. Ja, dus dan is het perfect drinkbaar de volgende ochtend.
1: Nou, ik heb zelf geen, maar ik ben dusdanig onder de indruk. Serieus, als Koen besluit naar Perth te gaan lopen... In Australië, dan kan hij zijn thee vullen. En als hij daar aankomt, heeft hij nog steeds een warme thee.
2: Warm bakkie.
1: Ja. Ik weet niet wat erin zit, maar het is ongelooflijk.
0: Hoe kom je bij Perth, trouwens?
1: Andere kant van de wereld.
0: Ja maar jij had ook Brisbane kunnen zeggen, of Sydney.
1: Ja, ik dacht, laat ik Perth eens eventjes...
0: Perth,
1: ja, het is ook een Mark Smeet woordje, Perth. Laat ik Perth even het zonnetje zetten.
0: Maar goed, jongens, hoe is het met jullie?
2: Ik heb koude thee.
1: Ja.
2: En dat is heerlijk.
1: Nee. Nou, en ik heb koffie. Want voor de derde maal in 2 jaar... mensen die al 2 jaar luisteren weten dat ik een haat-liefde-verhouding heb... met een bepaald merk koffiezetapparaat. Bij mij lekken ze altijd. En inderdaad...
0: Philips.
1: Dus afgelopen maandag geen koffiezetter. Die was slap. Het spoot aan alle kanten uit, behalve aan de goede kant.
0: Oh.
1: Het leek wel of mijn koffiezetapparaat het Hanta-virus had. Het kwam er aan alle gaten kwam het uit. Dus ik denk, daar gaan we weer. Gewoon, ik heb het nummer nog in mijn telefoon staan. De helplijn bellen. Boos ook, hè. Ik denk, ik ga er geharnast in, ik ga ze aanpakken. Dus ik zeg, met Sander laten gaan. Van de radio? Ik luister altijd. Ja, dan krijg je toch een ander gesprek.
0: Ja.
1: Dan ga je niet meer zo boos zijn.
2: Dan gaat de deur open.
1: Wordt het gemaakt en ik word aan alle kanten geholpen. Maar ik had dus geen koffiezetapparaat thuis. Toen heb ik aan Mart en aan Koen Zwijnenberg gevraagd... kan ik er misschien van jullie eentje lenen? En Mart, die streek over zijn hart. Dus ik heb nu het koffiezetapparaat...
0: Nou, ik op zich ook. Ja, maar
1: Mart was sneller.
0: Die wilde zo graag zijn koffiezetapparaat aan jou uitlenen.
1: Ik heb de zenuwen. Want ik weet hoe Mart gewoon gesteld is op zijn kleding en op zijn spullen. Dus ik echt, dat de katten ernaar kijken, als de kinderen ernaar kijken...
2: Heb jij katten?
1: Al meteen.
0: Ja.
1: En puilgifkikkers, en de schoonmaakster zat
2: Ik koop wel een nieuw apparaat, hoor.
1: Ik heb er gewoon een hek om mee moeten zetten. Sterker nog, ik zit eraan te denken om beveiliging in te huren bij het kost.
2: Heel goed en verstandig. Is het ook waard, mijn apparaat? Ja. Mijn apparaat stond te verstoffen. Ik dacht, nou, een paar weken is prima.
0: Ik was hier dus gisteren getuige van hoe dit ging, Mart... Want je moet hem wel weer op tijd terug hebben.
2: Klopt, ik krijg gasten
0: te logeren. Je hebt Sander wel een deadline gegeven.
2: Ja, 2 weken. Na Pinksteren wil ik het terug.
1: Ja, terwijl ik die week vrij ben.
0: Nou jongens, dan kunnen wij
1: heel dankbaar.
0: Vol goede moed van start met de altijd gezellige vrijdagshow... met natuurlijk ook weer een luisteraar in de studio vandaag voor Beat Sander. Natuurlijk deze ochtend 8:45. Moet ook even stilstaan bij de datum van vandaag. Het is 8 mei. Op 8 mei 1970... werd het laatste album van de Beatles uitgebracht.
1: Ja, Let It Be en de gelijknamige single ook. Ja, het was een heel ding, want eigenlijk in de chronologie... was het laatste album en kwam daarvoor Abbey Road, het legendarische album.
0: Ja.
1: Maar in de opname was het andersom. Maar ze hadden zoveel ruzie over het album gekregen... dat eigenlijk Paul McCartney, die het grotendeels had geschreven... zijn handen ervan aftrok. Toen is John Lennon naar een producer gegaan. Die heeft de Wall of Sound erop losgelaten... waardoor in één keer alle aanswellende strijkers op de plaat te vinden zijn. Nou, dat was voor echt, dat was de laatste nekslag voor Paul McCartney. Maar Abbey Road is echt hun zwanenzang. Maar Let It Be is minstens net zo indrukwekkend.

0: prachtige mooie vrijdag, want het zonnetje gaat erbij komen. Het wordt gewoon een lekkere dag.
1: Het wordt een heel lekker weekend ook.
0: En dan wordt het morgen ook helemaal
1: Ja, we gaan richting de 20 graden.
0: Heerlijk.
1: Lekker.
0: Door de Ryan Paris Dolce Vita. En nu hoor je, als het goed is, als je zich hebt voorbereid deze ochtend, het is altijd even afwachten natuurlijk, de spreuk van Sander.
1: Tussen wal en het schip lozen boten vaak een chemisch toilet.
0: Vaak varend, toch?
1: Ja, ook nog. Ja, lozend. Ja.
0: Mooi hoor, prachtig. Nou, zo kunnen we veilig en wel de vrijdag in de 8e mei. Welkom bij de ochtendshow. En de hits uit de 70s, 80s en 90s, hè? Deze uit de jaren 90 van Boyzone. Picture of You.

0: Maar The Whispers. And the beat goes on. Straks het nieuws van 6:30. Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met zometeen een brand met ook vanmorgen nog flinke gevolgen en een bizar vermissingsverhaal.
0: Ja, en het is vrijdag vandaag. En wat voor een vrijdag. We gaan los vanaf 10:00.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van...

0: vanaf 10 uur.
1: What's going on?
0: Bij Joe.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
9: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
11: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9.

0: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
1: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
0: Die andere stuiterbal daar.
1: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per streek.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
7: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
9: Dat is wit goud voor weinig.
10: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
11: Aldi.
12: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
14: Stiel, sterk werk.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
15: Aldi.
12: Ontdek alle Stiel deals bij jouw Stiel dealer.
14: Stiel, sterk werk.
17: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
18: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
21: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
22: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
23: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
24: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
27: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op ANWB.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
28: Hey, de

0: Start op de A4 Den Haag-Amsterdam voor het Limes Aqueduct. 10 minuutjes. Ook 10 op de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug. En de A15 Ridderkerk-Oostvoorde bij de Merwedeweg. 5 minuten. Dit is jou. Ja, Mart Gold, ik kan dit veel beter. Het nieuws van 6:30.
1: Goedemorgen. Nou, je legt de lat hoog. Wat zit er achter de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag? Dat is de vraag van morgen. Gisteravond werd vuurwerk door de brievenbus gegooid. Binnen waren zo'n 30 mensen van de D66 jongerenorganisatie. Zorgen dus bij D66-minister Sjoerdsma.
2: Het is natuurlijk schrikken, ook omdat in ons partijkantoor werken bij uitstek jonge, idealistische mensen die dan 's avonds aan de slag zijn.
1: Vertelde die bij de talkshow Pauw en de Wit. Er vielen geen gewonden daar in Den Haag en er is iemand opgepakt. Nog altijd problemen in ons land door de brand in een groot datacenter in Almere. Dat vuur is inmiddels wel onder controle, maar de Universiteit Utrecht blijft vandaag dicht, omdat daar de digitale systemen en de toegangspassen niet meer werken. Een brand dus met impact, legt deze expert uit bij RTL.
3: Heel veel bedrijven die leunen op hun IT-systemen, die leunen op hun data. En als dat er niet meer is, staat het bedrijf stil.
1: Ook andere bedrijven en instellingen in ons land hebben last van de nasleep van die brand.
0: Ik was gisteren onderweg naar huis. Ik reed op de A1 en kreeg in één keer een NL-alert.
4: Oh ja?
0: Ja. Vanwege deze grote brand in Almere. Ik reed inderdaad de weg, ging naar Almere, maar ik was er nog wel een stukje vandaan. Ik zag niks, ik rook niks.
1: We zijn dus echt afhankelijk van techniek, hè? Want bijvoorbeeld openbaar vervoer in Utrecht kon dus ook niet gebruik maken van communicatie met chauffeurs. Het CBS had er last van en nu is ook geen colleges
0: maar
1: vandaag.
0: Maar wat ik mij dus afvroeg, Mart. Het gaat om data. Die data staat daar dan dus opgeslagen, zo'n datacenter. Maar is die data nu weg?
1: Nee, dat volgens mij niet. Maar volgens mij zitten ze daaromheen, hebben ze een probleem of zo met dat pand. Ik moet het even goed uitzoeken hoe dat precies zit. Maar volgens mij is de data zelf niet verloren gegaan. Maar gaat het er meer om dat dus daaromheen brand is? Want het zal allemaal wel in goed beveiligde brandafsluitbare systemen staan. Dus volgens mij is niet alles verloren gegaan. Maar het is gewoon lastig om nu. Wordt dan losgekoppeld naar een soort noodstroomsysteem. Volgens mij is daar een deel misgegaan.
0: Ja, ik snap het.
1: Dan gaan we naar Duitsland. Want daar is een hoogbejaarde demente vrouw van 91 teruggevonden na dagen zoeken. Ze ging met haar demente man op pad in de auto toen die wagen ineens vast kwam te zitten. Ja, wat doe je dan? Nou, die man ging hulp halen, maar hij wist niet meer waar de auto geparkeerd stond. En die vrouw die kon ook niet lopen, die is vrijwel blind. Nou, een politiehelikopter na dagen zoeken heeft die vrouw dus gevonden. Het gaat voor zover bekend oké met haar, maar het was dus wel een groot verhaal in Duitsland de afgelopen dagen ook.
4: Wacht even, we hebben een demente man.
1: En een demente vrouw.
4: En een demente vrouw die ook nog eens blind is en niet kan lopen.
1: Nee, maar ze
4: komt. Waarom hebben deze mensen een auto?
1: Waarschijnlijk kon hij nog wel rijden.
4: Maar als je dement bent, kan dat toch niet meer? Dan heb je toch totaal geen weet meer van de regels en dat soort dingen?
1: Ja, volgens mij ook. Dat zijn de regels hier in Nederland. Ik weet niet of ze in Duitsland misschien anders mee omgaan met het rijbewijs. Het lijkt mij ook niet slim om samen aan de pad te gaan.
0: Goed punt.
4: Ja, toch?
0: Ja, dat is goed.
4: Misschien als een zelfrijdende Tesla.
1: Dat zou kunnen.
4: Een deetje gedraaid.
1: Dan nog de Amerikaanse president Trump. Die is geschrokken van de peperdure tickets voor het wereldkampioenschap voetbal over een maand in onder meer de VS. Al langer is natuurlijk kritiek dat de kaartjes omgerekend honderden, soms duizenden euro's kosten, soms ook nog meer. Voor de finale gaan de prijzen richting de 10.000 euro of meer. Nou, Trump zegt dat hij er zelf ook niet voor zou betalen als het zo hoog zou zijn, die prijzen. Dus gaat kijken wat hij gaat doen. Wereldvoetbalbond FIFA zegt dit hoort gewoon bij de Amerikaanse markt. Voor grote sportevenementen betaal je hoge prijzen. En dit is het WK.
4: Ja. Daar is natuurlijk een drogreden van heb ik jou daar. Omdat het WK is, is het dus heel volstrekt gelegitimeerd dat het duur is. Dat is natuurlijk, zo hoort het toch niet te zijn juist.
0: Die hele FIFA, het is toch een verschrikkelijke organisatie met die, hoe heet die gast, Infantilo.
4: Infantilo.
0: Ja, ik noem hem altijd maar zo.
4: Het is maffia. Ja, het is echt Italiaanse naam. Het is wel echt maffia. Maar,
0: het haalt echt de glans van zo'n toernooi af, vind ik echt. Voetbal is voor iedereen, voor jong en oud, moet betaalbaar zijn. Juist op een WK moet je zorgen. Joh, het is allemaal geld gedreven. Als die gasten maar een hoop geld verdienen, je moet juist die kinderen die stadions in krijgen, weet je. Het moet juist voor iedereen
4: Nee, ik zit helemaal in een bubbel. Ik weet niet of tunnelvisie. Ik ben helemaal geen complotdenker. Hè, maar ik denk wel dat als er één bedrijfstak echt corrupt is, is het wel voetbal. We hebben het afgelopen. We hebben het ook weer gezien met die scheidsrechters woensdag. Die oliesjijks, die geld uit de woestijn, dat maakt, dat vertroebelt toch dingen. Ik ga niet zeggen dat het omgekocht is, maar toch vertroebelen er dingen. En ook bijvoorbeeld in 19. Kijk, laten we eerlijk zijn. Argentinië is gewoon. Om door de FIFA gesteund wereldkampioen geworden. Je kan mij niet vertellen dat dat niet zo is. Als je nu met terugwerkende kracht. Ze hebben elke wedstrijd de penalty gekregen. Messi maakt hands. Dat wordt gewoon tegen Nederland notabene, weet je wel. Moet de tweede gele kaart krijgen. Krijgt hij niet. Dus dat is. Het valt niet meer goed te praten. Laat staan uit te leggen. Dan denk je. God ja, dat is iets van laatste jaar. Maar ik heb dus toevallig België Argentinië-samenvatting gekregen uit 1986. Het jaar dat Argentinië ook wereldkampioen werd.
0: Wanneer heb je dit zitten kijken?
4: Ja, dinsdagmiddag, toen ik in bed even een toetje. Ja. En toen dachten we, er werd altijd gezegd dat Brazilië of Argentinië ongenaakbaar was. Onverslaanbaar. Maar je zag dus de wedstrijd. De Belgen gingen twee keer alleen op de keeper af. En twee keer werd er gevlacht voor buitenspel. Zie je nu de herhalingen? Nou, die stonden 2,5 meter niet buitenspel. Maar dan wordt het toch door een of andere Sloveense vlagman wordt er een vlag in de lucht. Het is
1: Alle tijden. Een soort rabbit hole misschien.
4: Ja, misschien wel. Maar je gaat mij niet vertellen dat het allemaal gewoon nu zuivere koffie is. Echt niet.
0: Dan weet ik al wie de wereldkampioen gaat worden. Dat wordt natuurlijk Amerika dan.
4: Nee, dat valt niet te verkopen. Maar bijvoorbeeld wel, ja, het is toch. Dan moet je gaan kijken waar vanuit de woestijn de meeste sponsorcontracten zitten. Bij welk. Dan is het bijvoorbeeld Brazilië of Spanje. Of Portugal.
0: Dit zou wat zijn, zeg. Ja, jij spreekt nu uit. Brazilië, Spanje of Portugal wordt wereldkampioen.
4: Ik denk, laat ik het zo zeggen. Mijn voorspelling is, en dat hoef je niet in elke voetbalpool in te vullen, dat Portugal ontzettend de wind in de rug gaat krijgen.
0: Leuk.
4: Want ja, Ronaldo gun is ook nog een.
0: Leuk. Ja, nou, gaan we eens even in de gaten houden.
1: Trump heeft in ieder geval gezegd dat het grootste succes ooit gaat worden.
0: Tuurlijk, ja.
4: Nee. Maar dat staat buiten kijf natuurlijk. Beste WK ooit.
1: Ja, ja, zeker.
0: Tremendous.
4: Behalve die in Mexico en Canada.
0: Ayad, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Sorry hoor dat wij helemaal in een gesprek over voetbal belanden. Terwijl we natuurlijk ook jouw beroep moeten raden. Je doet mee aan de beroepentest. Ayad, ben je er klaar voor?
5: Ik denk het wel, ja.
0: Oké, nou wij ook. We hebben 7 vragen in totaal. Maar hier is alvast vraag 1.
4: Ayad, ben jij veel onderweg voor je werk of met je werk?
5: Het valt mee.
4: Het valt mee.
0: Het valt mee.
4: Het valt mee.
0: Oké, maar hij is dus wel een beetje onderweg, concludeer ik dan daaruit. De beroepentest spelen wij samen met jou over precies 4 minuten hier in de ochtendshow.

0: Een beetje af naar 10 uur deze ochtend, want dan hebben we de Female Only Top 100. Maar Europe zal daarin niet voorkomen, want ze mogen wel lange haar hebben, maar het zijn geen dames.
1: Nee, we gaan 100 liedjes, gekozen door jou, met alleen maar vrouwelijke vocalisten.
0: Precies, vandaag vanaf 10 uur dus te horen bij Joe. De beroepentest van deze ochtend spelen wij met Joe-luisteraar Ayad. Hij komt uit de Putten. Ayad, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 25 jaar ben je, hè?
2: Ja.
0: Jij bent aan het werk.
2: Halve eeuw.
0: Een halve eeuw, zei je? Of een kwart eeuw?
2: Kwart eeuw. Ik voel me half af en toe.
1: Ja. Ik kan zeggen, je bent een halve eeuw.
0: Ja. Ja. 25 jaar ben je en 7 vragen gaan we aan je stellen. En in die 7 vragen moeten we er ongeveer wel achter zijn wat jouw beroep is. 1 vraag heeft Sander al aan je gesteld, namelijk of je veel onderweg bent voor je werk. En dat valt wel mee.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vraag 2, Ayad. Wat voor geluiden hoor jij zoal op je werk?
2: Veel geboor.
1: Veel geboor.
0: Werk jij iedere dag op dezelfde plek, Ayad?
2: Nee, niet iedere dag.
1: Wat is je uurtarief?
2: Mijn uurtarief?
1: Ja.
0: Wat is dat voor vraag?
2: 40.
0: Kunnen we afdingen? Nee, grapje. Nee.
1: Voor 35 heb je de klus.
0: 40 vind ik overigens nog niet zoveel. 40.
1: Nou ja.
0: Ja, als ik een...
1: Als je 10 uur werkt.
0: Nee, zeker. Ja,
1: ja.
0: Oké. Je hoort veel geboor. Oké. Je mag altijd inbreken, Maarten. Als je, want ik zie je meepuzzelen.
3: Ja, de vraagtekens voor mijn ogen zie je.
0: Oké.
3: Beschrijf eens wat jij om je heen ziet als je aan het werk bent.
2: Even kijken wat ik om me heen zie. Veel grijs. Gereedschap. Soms wat natuur.
3: Oké.
1: Ja, we zijn, we moeten even wakker worden, jongens. We zijn het veel te algemeen aan het doen.
0: Ja, we hebben nog 2 vragen, dus ja. We moeten snel wakker worden dan.
1: Wat maak jij?
2: Wat ik maak?
1: Ja. Of repareer, of bouw?
2: Ik bouw... hokken.
1: Nou, Ayad, sowieso, grote klasse dat je in ieder geval geen woord te veel zegt.
2: Ik en ook doe nu weer.
0: Hokken. Hokken? Sorry, ik ben even helemaal blanco, ben ik.
3: Dierenspoor nu.
1: Nou ja, en dan gereedschap. Het woord is gevallen en geboor is gevallen. Welk gereedschap, wat heb je het meeste in je handen?
2: Ik heb het meeste een accutol in mijn hand. Van mijn pieten.
0: Accutol.
2: Ja.
0: Heb jij het meest in je hand? Jij bouwt hokken. Je ziet veel grijs. Wat natuurgereedschap. We gaan er eens even over nadenken. En ik denk dat we de hulp van onze luisteraars ook wel even kunnen gebruiken deze ochtend. Kom maar door in de app van Joe en Ayad. Over een paar minuten hebben we een antwoord voor je. Tot zo.
2: Joe.

0: We hebben een succesvolle week tot nu toe.
1: Ja.
0: Want we hebben het iedere dag goed gehad. We hebben elke dag het beroep van onze luisteraar weten te raden. Maar vandaag staan we voor een grote opgave. We proberen het beroep van Ayad te raden. Hij komt
1: Gaan voor een Grand Slam, hè?
0: Ik zou hopen dat we het goede antwoord gaan geven. We zijn wel wat wijzer geworden, maar gaan we het goede antwoord geven? Dat is echt de vraag. Ayad is niet zo heel veel onderweg voor zijn werk, maar werkt ook niet iedere dag op dezelfde plek. Hij heeft een accutol, dus een boormachine, het meeste in zijn hand op een werkdag. Hij hoort ook heel veel geboor op zijn werkplek. En als Ayad om zich heen kijkt, dan ziet hij veel grijs, gereedschap en soms wat natuur. Zijn uurtarief, Sander nog even naar gevraagd, is 40.
1: 40, ja. En op de vraag, wat bouw je dan zoal, zegt hij hokken. Dan denkt Stefan dat hij is...
2: Ja, goedemorgen, Stefan uit Rijnskeur. Ik denk dat hij hokkenbouwer is.
0: Ja.
1: Geen spel tussen te krijgen. Maar goed, er komt veel meer binnen. Kassenbouwer, luchtkanalenmonteur. Boris denkt dat hij motivational speaker is. Betontimmerman, hij maakt bekistingen voor betonstaalbouwer. Ja, en dan gaan we iets warmer worden, naar mijn mening. Mike denkt bijvoorbeeld dat hij vakantiehuisjesbouwer is. Chalets en staakcaravans. En ook Mark denkt die richting op.
3: Ik denk dat hij misschien sanitair voorzieningen bouwt op campings en bungalowparken en dergelijke.
0: Oh, ja.
1: Ja. En dat. Mijn gevoel zegt dat hij dus inderdaad iets op campings doet.
0: Ja. Ja, ik raakte een beetje in de war toen hij zei hokken.
4: Ik ging op de dierenhoek. Hondenhokken achter en stallen of zo zat ik meer. Maar jullie zitten meer op de campingkant, sanitair.
0: Ook. Ja.
1: Ja.
0: Nou, we kunnen het ook gewoon bij hokkenbouwen houden, hè?
4: Hebben we het sowieso goed?
0: Ja.
1: Ja, dan is het sowieso goed, ja. Maar ja.
0: Nee, dat is misschien een beetje kinderachtig.
1: Ja, jongens, ik heb eigenlijk gewoon... Ik tas volledig in duin. Ja, en mijn gevoel zegt dat hij inderdaad chalets bouwt en dat soort dingen. Maar...
4: Handige jongen in ieder geval.
0: Hokken zijn vaak van hout. Ik heb het idee dat hij heel veel met beton werkt ook en zo. Hij ziet veel grijs.
1: Ja.
0: Nou, laten we het houden bij jouw eerste ingeving, Sanne. Ik vind de eerste ingeving moet je gewoon op afgaan.
1: Ik wou hokken, grijs, grijs, soms nog wat duur. Ja, dat is er. Laten we zeggen... bouwer op een... Hoe noem je dat? Aannemer op een camping? Timmerman op een camping? Of gaan we nog weer...
0: Hij werkt aan... sanitair op een camping?
1: Ja, laten we dat zeggen.
0: Oké. Okay. Ayad, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Werk jij... Ik denk dat we dit niet goed gaan hebben.
1: Ben je sanitair bouwer op een camping?
5: Nee.
0: Ai. Shit. Zitten we een beetje in de buurt?
5: Nou, jullie hebben nog één paar keer gezegd, maar jullie zaten met deze niet in de buurt, nee.
0: En wat ben je dan?
5: Ik ben stallenbouwer.
0: Oh, gezochte dieren.
1: Oh.
0: En wat voor stallen dan?
5: Varkensstallen.
0: Kijk.
1: Oh, jeetje.
0: Je zit ook allemaal in hokken. Ja, binnen zo'n stal heb je ook allemaal schotten natuurlijk tussen die dieren.
5: Ja.
0: En die maak jij?
5: Die maak ik, ja.
0: Geweldig. Kom je dan ook, kom jij natuurlijk niet in aanraking met de varkens zelf, want die zitten er dan nog niet in.
5: Af en toe wel.
0: Ja?
5: Af en toe wel.
0: Ja.
4: Goh. Wat vind je er zo leuk aan?
5: Het is veel afwisselend. Het is hard werken, dus, en ik vind het leuk om hard te werken. En... ja, het is vooral de boeren echt topmensen zijn dat om mee te werken.
1: Hey, en wil jij Koen een keer ontmoeten? Of vind je het leuk om een keer met Koen tijd door te brengen?
5: Nou, tijd doorbrengen, dat moet ik even aan de vrouw vragen. Maar...
1: Nou ja, dat niet, maar dat, kijk, Koen is natuurlijk wel gewoon zwijnenstal, hè?
0: Ja. Lang verhaal, ja, Ayad, dan leggen we nog een keer uit. Hey, leuk dat je meedeed en wens je heel veel succes vandaag tussen de varkens.
5: Dankjewel,
0: yo.
5: Werk ze.
0: Hoi. Dankjewel, doei. Werken gaan we zeker doen in de ochtendshow. Straks hebben we een nieuw spelletje voor je, de drie noten.

0: Bonnie Tyler met It's a Hard Egg. Straks het nieuws van 7 uur. Mart Gol, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Met daarin arrestatie voor vuurwerkbom bij partijkantoor D66. En ik vertel je waarom de Britse prins William helemaal uit zijn plaat is gegaan.
0: Oh. En straks over, ik denk een minuutje of 10, gaan wij iemand even overvallen.
2: Ja.
0: Ik zeg overvallen, want diegene weet namelijk van niks. En het is iemand die achter de schermen van de Koen en Sander Show.
2: Oh. Ja. Ja, we gaan dit programma naar een hoger niveau tillen.
0: Ja, zeker.
1: Kan dat nog?
0: Dat straks over 10 minuten. En raad met ons mee. Wij gaan een liedje draaien natuurlijk. We draaien heel veel lekkere hits. Maar welk nummer is dit? Ik heb 1 noot.
1: Oh.
2: Is het Billie Jean?
1: Is het Phil Collins?
2: Is dit Nana Mouskouri? Is dit Twarres?
0: Komt er een nootje bij?
1: Ja, maar welke is het nou?
2: The Way You Make Me Feel. The Way You Make Me Feel.
0: Michael Jackson, hoor je zo.
3: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
17: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow!
23: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
26: Hey, bedankt.
27: Merci.
25: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: En de Koen en Sander Show voor de vrijdagochtend. Het nieuws van 7 uur. Mart Grol.
28: Goedemorgen. Een laffe actie. Zo noemen verschillende politieke partijen de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Een vuurwerkbom werd gisteravond door de brievenbus gegooid. Er is een verdachte opgepakt, verder is nog veel onduidelijk over het waarom. In september werden bij datzelfde pand de ramen ingegooid. D66-minister Sjoerdsma in de talkshow Pauw en de Wit.
29: Het is natuurlijk allereerst echt enorme schrikken dat dit voor de tweede keer bij ons partijkantoor gebeurt. Er waren veel mensen binnen en godzijdank dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt en konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan.
28: Niemand raakte dan ook gewond, maar er zou binnen wel veel schade zijn. Geen colleges vandaag op de Universiteit Utrecht. Komt door de brand bij een datacenter in Almere, waardoor op die unie digitale systemen problemen hebben, onder meer met de toegangspasjes. Het is ook zuur voor studenten die hard hadden geleerd voor toetsen, zei balen, hoort RTL.
30: Ja, best wel, want ik heb de hele week best wel goed voorbereid voor de toets.
31: Ik had nog een presentatie helemaal voorbereid en nu gaat het niet door.
28: De brand is inmiddels onder controle, oorzaak is nog onbekend. En ook andere bedrijven en instellingen in ons land merken de gevolgen van het vuur. En wat is het staakt het vuren waard tussen Iran en Amerika? Beide landen houden zich er niet aan, ze hebben elkaar aangevallen. Rondom de zeestraat van Hormuz gebeurde dat, die beide landen natuurlijk al een tijdje blokkeren. Amerika dreigt met meer geweld als Iran niet snel ja zegt tegen een vredesdeal. En een juichende Britse kroonprins William, hij zag met eigen ogen op de tribune in het stadion in Birmingham hoe zijn favoriete voetbalclub Aston Villa de finale heeft gehaald van de Europa League. Hij juichte flink. Tegenstander is het Duitse Freiburg. Voor hen is het de allereerste Europese finale. En het Spaanse Rayo Vallecano, als ik het goed uitspreek, en het Engelse Crystal Palace, die spelen de finale van de Conference League. Allemaal deze maand. En net als de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Nou, dat was een bericht met worstelingen. Snel naar het weer. Het weer van Weerplaza, dat is een makkelijk woord. Een mix van zon en wolken vandaag, 15 tot 19 graden.
0: Jij bent niet zo van een voetbalkijker, hè?
28: Ik vind Oranje heel leuk. Ik probeer me te verdiepen in al deze clubs. Maar nee, ik doe me geen plezier met een kaartje.
0: Dankjewel, Mark. Ga naar het verkeer en dat valt gelukkig heel erg mee op vrijdagochtend. Vier vertragingen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Everdingen en Everdingen. 10 minuutjes. Liggen daar voorwerpen op de weg. A12 bij de IJsselbrug, daar zijn we weer. Oberhausen Arnhem 10. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij Haltermerbroek 5 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Rijkenvoort en Kuik ben je 20 minuutjes langer onderweg.
32: Vanaf 10 uur, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: We gaan iemand die achter de schermen van deze radioshow werkt straks overvallen met een belangrijke vraag.

0: film over het leven van Michael Jackson. Nu te zien in de bioscoop. Hoop mensen zijn al geweest naar de film Michael.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: The way you make me feel. Vrijdagochtend 8 mei. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Sander van de Partij.
3: Ja, Sander van de Partij. Goedemorgen.
0: Hey. En Mart Grols, nieuwslezer natuurlijk.
4: Ja, ook van de partij. Goedemorgen.
0: Ja. En we gaan even met een schuin oogje kijken over het weekend heen naar aanstaande maandag. Er gaat maandag namelijk iets veranderen in de wereld van de fatbike.
3: Ja.
0: Ja. En dan hebben wij daar een ideetje omheen verzonnen. En daar hebben we wel iemand voor nodig. En dat kan niet een van ons drie zijn, want wij zitten hier maandag natuurlijk met z'n drieën in de studio. We moeten iemand hebben die uit de studio gaat. Dus we hebben iemand op het oog die bij dit radioprogramma werkt.
3: Ja.
0: Dat is namelijk onze stagiair.
3: Ja, en onze stagiair is een hele leuke, knappe jongen.
0: Tim. Ja.
3: 24 jaar jong. En hij kan een aardig bakje koffie maken.
0: Hallo Tim.
5: Goedemorgen mannen.
0: Goedemorgen. Je zit op de redactie nu hè Tim hè?
5: Ik zit nu op de redactie, ja.
0: Zit je daar bij Roos?
5: Ja, en er staat een camera op mijn hoofd, dus ik denk dat er wel iets gaat gebeuren.
3: Ah, ja, zo slim is onze stagiair, hè?
5: Die ontgroening ben ik zo scherp als een mes, hè?
0: Ja. Nou ja, dat is nog wel even. Mocht je ons filmpje nog niet hebben gezien van de ontgroening van stagiair Tim, raad ik je aan om nog eventjes @Koen en Sander op Instagram te gaan bekijken. Dan maak je kennis met Tim. En jij doet in principe alles wel gewoon zo'n beetje, toch Tim, voor ons?
5: Ja, in principe wel. Ik check het draaiboek natuurlijk de hele dag door. Dus ik zag ook al het hele opzetje staan.
0: Ah. Jij zag al staan wat wij van plan zijn met jou?
5: Ja, ik check natuurlijk elke ochtend dat check ik even de draaiboek. Ja, en dan zie ik toch in één keer wat dingen staan. Ja, je moet me niet meer uitdagen na die ontgroening.
3: Okay. Nou, de kunst van radio is wel af en toe dat je een beetje de magie in stand houdt. Maar deze gaan we weer richting een onvoldoende kwijnt.
0: Nee. Weet jij wat er namelijk maandag gaat veranderen? In de wereld van de fatbike.
5: Ik zag wel iets voorbij komen over het Vondelpark.
0: Juist.
3: Tim, we hebben je maandagochtend. Het is tijd ook voor jou om een stapje erbij op te doen. Je krijgt wat meer verantwoordelijkheden, wat meer bevoegdheden. Weet je, elke keer maar koffie voor de baas halen gaat ook vervelen. Je mag je vleugels uitslaan. En we hebben maandag een speciaal klusje voor jou. Je hoort later nog precies wat en hoe en waarom. Het enige wat je even moet regelen is een fatbike.
5: Het enige wat ik moet regelen is een fatbike.
0: Ja.
5: Oké. Ja. Nou. Weet iemand nog een goede fatbike, dan kan ik erachter komen.
3: Tim, je bent 24, je woont in Nieuw-Vennep. Je gaat mij niet vertellen dat je zelf geen fatbike hebt.
5: Ja, ik ben 24, dat is echt al oud, veel te oud voor een fatbike.
3: Krijg je niet een fatbike als je twee vapes koopt?
5: Een vape? Nou, met mij hoef je niet met een vape te zien, hoor.
0: Kunnen wij ervan uitgaan dat jij maandag voor ons mooi werk wil doen, Tim?
5: Ja, maar natuurlijk.
0: Oké, heel goed. Oké, we hebben iets bedacht voor Tim. Dan zeggen wij tot maandag alvast, Tim.
5: Ja, tot maandag, mannen.
0: Succes.
5: Dankjewel.
0: Nou ja, heeft inderdaad iets te maken met het Vondelpark en iets wat er gaat veranderen.
3: Ja, hij mag voor ons participating journalism
0: plegen. Ja, zeker. En Nederland telt nu ruim 2500 mensen van 100 jaar of ouder. Dat is nieuws van deze ochtend. Dat heeft het CBS bekendgemaakt. 2500 mensen, dat is toch hartstikke veel?
3: Dat is heel veel. Ja, dat is maal 100. Tel uit je winst.
0: Ja. En een van die 100-jarigen, weliswaar niet in Nederland natuurlijk, is... Er is er een jarig, hoera hoera, Sir David Attenborough.
3: Ja.
0: 100 jaar vandaag.
3: Een icoon, een Brit, echt een gentleman. En behalve vooral een van de allereerste die zich in heeft gezet voor klimaat en voor een betere wereld. En dat ook allemaal heeft gedocumenteerd in prachtige documentaires. Bijvoorbeeld Life on Earth en The Living Planet. Prachtige beelden, close-up beelden, beelden die je anders nooit ziet van flora en fauna. Maar alles natuurlijk onder begeleiding van die prachtige, kenmerkende stem.
6: We are only just beginning to understand the many ways that animals use sound. The most advanced audio technology can now record sounds that we can't even hear.
3: Ja, dan kan je toch... Dit is
0: fantastisch.
3: Dit is zen, dit is meditatief. Nog eentje, gewoon.
6: I am David Attenborough. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel.
0: Ja. Je zit er meteen in ook.
3: Je gaat er nog meer in zitten. Ik heb volgens mij iets, een fragment van hem gevonden. in de krochten van, dat is nog voor de brand in het datacentrum. Volgens mij is dat nog nooit uitgezonden, maar dat is echt wel heel uniek. Ik heb echt een ongelooflijk mooi fragment van David Attenborough.
0: Van David Attenborough?
3: Ja, fascinerend.
0: Oh, leuk. Nou, gaan we hoor. Ik heb geen idee waar dit naartoe gaat, maar je hoort het straks.

0: On the Way to Heaven. Nou, On the Way to Heaven is Sir David Attenborough nog niet. Viert vandaag zijn 100-jarige verjaardag. Ja, iedereen kent David Attenborough natuurlijk wel van zijn excentrieke, zijn prachtige, iconische stemgeluid.
1: I am David Attenborough. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel.
0: Voor wie het interesseert, Aaron die schrijft het ook nog in de app van Joe. Vanavond bij National Geographic, de documentaire Oceans van David Attenborough.
2: Ja, alles van flora en alles van fauna is vastgelegd door hem. En dan denk je, alles? Ja, echt alles. Ik vond dus een fragment van hem. En toen dacht ik, ja, je hebt natuurlijk dieren die minder interessant zijn. Maar hij heeft ook gewoon twee apen gevolgd. Twee hele slaafse, echt domme apen. En zelfs daar weet hij wel wat van te maken.
1: Deep within the fascinating ecosystem of radio, we encounter a remarkable specimen. Majestic, unwavering in spirit, and admired greatly by his longtime companion, Cohen Swidgenenburg. He moves through the studio with effortless grace. His voice echoes across the landscape. The world's true master of radio can be none other than Santa Lantinga.
0: Alle complimenten. Je hebt even met AI gestoeid, denk ik.
2: Nee, hij heeft het zelf.
0: Oh, heeft hij echt? Ja, zo zeg.
2: Hij zegt, ik ben bijna mijn laatste testament bezig, maar dit doe ik het liefst nog even.
0: Wij feliciteren Sir David Attenborough en natuurlijk ook alle 2500-jarigen.

0: vrijdagochtend in de Koen en Sander Show. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Wij hebben straks een afspraak met Sam van Rooyen. Kennen we Sam van Rooyen? Mart, weet je
1: ik ken hem persoonlijk wel, ja. Oh. Ik heb met hem een tijdje gewerkt bij SBS6. Ja.
0: Jonge gast, een jaartje van 29.
1: Hij, groot talent.
0: Hij is groot talent. Zeker, het is de zoon van Helene van Rooyen.
2: Ja.
0: En gaat tijdens het WK voetbal, iedere dag op SBS6-programma presenteren. Maar hij heeft dus een verborgen talent. Nou ja, zo verborgen is het niet, want inmiddels weten we het wel. Want hij doet het af en toe op televisie. Hij heeft een talenknobbel van hier tot Tokio. Hij kan dus allerlei talen zomaar spreken. Bijvoorbeeld hier, dan doet hij even wat Engels, zo uit zijn mouw.
3: Nou, weet je wat Engeland is naar het WK?
4: Doet.
3: Zullen we dat gewoon doen?
4: English style.
3: English, yes. In the Queens, or meer slang?
4: Beide slang, beetje slang.
3: Alright, ladies and gentlemen, that's been it for us tonight here at Ziggo Sport. We're very happy because you know what? We're through. We're going. The Lions are going to the World Cup. And if there's anything we want to see, it's King Charles, or what's his name? It's Charles, isn't it, right now?
4: Yeah, Charles.
3: It's Charles. Charles to come there and watch us bring that trophy out.
0: Zo, geweldig. Niet normaal, hè?
2: Ja, dit is gewoon native, zoals ze zeggen.
0: Ja, dit is inderdaad native. Maar het kan hier met andere talen ook. Gaat het er straks over hebben met Sam van Rooyen. Op 7:45 hoor je hem hier. En het nieuws van 7:30 krijg je van Mart.
1: Ja, in het Nederlands hoor, hou ik het. We zijn steeds meer afhankelijk van...
2: Even op zijn Engels proberen, zoals net.
0: Duits mag ook.
1: Nou, jongens. Ik weet het eigenlijk eventjes niet. Wat is afhankelijk in het Engels?
2: Depending.
1: Oh ja, dank je. We're more depending of technique. And that's something that you... Nee, we gaan het Nederlands doen. We zijn steeds meer afhankelijk van techniek. En dat is te merken van morgen. Negatief en positief.
0: Aha, oké. Okay. Hoor je zometeen. Wat je ook gaat horen is vanaf 10:00 hier bij Joe.
5: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Vanaf 10:00, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits

0: Radio.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips. En nu zijn je zakken leeg?
9: Ah, chips.
8: Maak er een potje van.

0: dit een tikkie anders doet.
1: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Een thuisbatterij van Jackery? Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
1: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
0: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
1: Nee, Greenwave. Greenwave.
2: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
4: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier
5: zijn. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen...

0: minuten extra. De A27 Utrecht-Gorkum bij Lunette 5. De A50 Apeldoorn-Zwolle voor Hattemerbroek 5 minuten. A73 dan Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps. Daar 10 minuten extra. Is het alweer 19:30 in de Koen en Sander Show. Mart Gol heeft het nieuws.
1: Goedemorgen. Wie is de verdachte en waarom is het gebeurd? Zomaar enkele vragen die er vanmorgen zijn over de aanslag bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Gisteravond ging daar een vuurwerkbom door de brievenbus. Er is iemand opgepakt. En deze man van een café in de buurt schrok van de klap, vertelt hij bij de NOS.
2: Ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was, hoorde ik.
1: Binnen in dat pand van D66 waren tientallen mensen, maar niemand is gewond geraakt. Wel is er veel schade binnen. Dan de brand bij een datacenter in Almere. Het vuur is inmiddels onder controle, maar de gevolgen die zijn er nog vandaag. Zo is de Universiteit Utrecht vandaag dicht. Door de brand zijn er namelijk problemen met allerlei digitale systemen. En ook de toegangspassen werken niet, dus kan niemand naar binnen. En dus zijn daar dus problemen in Utrecht. En ook meer bedrijven en instellingen in ons land hebben nu gedoe. Dan is het behelpen in Waalwijk. Een sporthal is daar ontruimd, omdat het dak mogelijk niet veilig is. In die hal zouden vanochtend eindexamens worden gehouden, want die beginnen strakjes. En volgens Omroep Brabant zijn nu op het laatste moment zijn die examens verplaatst naar gewone leslokalen. In totaal maken 185.000 middelbare scholieren vanaf vandaag die centrale eindexamens. Die duren tot en met eind deze maand. En in juni is dan de uitslag bekend.
3: Altijd spannend hoor, hé.
1: Heel!
3: Ja, en dan ga je toch altijd terug naar je eigen examentijd.
4: Zeker.
3: Wat in mijn geval alweer 32 jaar geleden is.
4: Zo.
0: Maar, ja, maar je weet in? Het allemaal nog natuurlijk.
3: Je weet het allemaal. En dat was wel een van de meest zenuwachtige momenten. En dan dat je gewoon die aula inliep of de gymzaal. En dan zat je dan dacht je, dit is. En je weet ook, dit is ook het einde van een tijdperk. Hè? Je weet ook hierna, moet ik de wijde wereld intrekken.
4: Ja.
3: En dan hangt het ook heel veel af van dat moment. Nou, dan heb je het gehad en dan bleek er een soort van interbellum aan, want je moet nog de uitslag krijgen. En dan kwam je s'avonds ook nog thuis. En dan ging je op teletext ging je de antwoorden vergelijken. Dus werd het vanaf 6 uur stond op teletext. Ja. Maar ja, teletext had natuurlijk dat het per pagina zo ververste. Dus je moest het elke keer wachten tot die ronde weer. Nou, uiteindelijk wel gehaald. Maar dat is het is eigenlijk niet eens examen. Het is het einde van je tienerjaren.
0: Heb ik was als gespeeld of niet?
4: Nee, dat durfde ik helemaal niet, joh. Nee, met je examens vals. Heb jij dat gedaan, Mart?
1: Ik heb wel. Die rekenmachine van wiskunde was natuurlijk fantastisch. Daar kon alles in, hè? Die digitale rekenmachine, daar kon je hele werkstukken kon je daarin typen.
3: Maar hoe oud ben jij? Want hij mocht een telnaam gebruiken.
1: 37.
3: Ja, precies.
1: Dan worden auto's steeds veiliger. Telegraaf zet vanochtend op een rijtje welke strenge Europese regels er binnenkort aankomen. Er wordt een camera verplicht die in de gaten houdt of iemand niet appt of wegdommelt. Net als een zwarte doos, die ken je natuurlijk van het vliegtuig. Hè? De systemen die bewaart dan alle gegevens, die zwarte doos. Zoals de snelheid, of je wel of geen gordel draagt, hoe je stuurt en remt. En zo kan na een ongeluk beter worden gekeken wat er is gebeurd. En ook als je ineens hard remt, dan knippert het remlicht een beetje snel achter elkaar. Zodat mensen erachter ook zien dat ze snel moeten handelen. Vanaf 1 juli is het allemaal verplicht in nieuwe auto's in de EU. Dat was het.
4: Ja. Nee, op zich wordt het er allemaal wel veiliger van. Maar ik merk ook wel dat een hoop mensen haten al die systemen in die auto's. Je hoort overal plingeltjes en dingeltjes en klingeltjes. En...
3: Ja, ik ben naar een vriend gegaan. Die woont in Portugal deze vakantie. Heb ik dus 2-3 dagen een huurauto gehad. En dat is ook een nieuwe. Dus als ik dan harder ging dan de toegestane snelheid...
4: Ja, precies.
3: Dood en dood en doodziek word je ervan.
4: Ja.
3: Want ik mag toch zelf even bepalen of ik harder ga?
4: Nee, meneertje.
3: Eigen verantwoordelijkheid, autootje. Eigen verantwoordelijkheid.
1: Kan het niet uitgezet worden dan?
3: Nee, ja, niet dat ik weet.
4: Nou, hoe vaak kan dat dan wel? Maar dan moet je dat voor elke rit opnieuw doen.
1: Oh ja.
4: Weet je, dat soort irritante dingen. Ja,
3: ja, nou, het is me gelukt. En die baksteen heb ik gewoon weg.
4: Ja. Mart, dankjewel. Wij spreken straks hier een man. Hij is 29 jaar. Zijn naam is Sam van Rooyen. Je mag nu nog zeggen de zoon van Helene van Rooyen.
3: Ja, en Tom van Rooyen.
4: En Tom van Rooyen, zeker. Ja, blijkt helemaal gelijk. Hij gaat tijdens het WK dagelijks een programma maken op SBS6. Maar hij heeft een talent, jongens. Hij kan zoveel talen spreken, dat is niet normaal. Hij spreekt bijvoorbeeld vloeiend Engels.
5: Ja, weet je wat Engeland is naar het WK?
6: Doet.
5: Zullen we dat gewoon doen?
6: English style.
5: English, yes. In the Queens or meer slang?
6: Ja, beide slang, beetje slang.
4: Let op.
5: Alright, ladies and gentlemen, that's been it for us tonight here at Ziggo Sport. We're very happy, because you know what? We're through. We're going. The Lions are going.
4: Dat is niet normaal, maar hij kan ook wel Portugees bijvoorbeeld.
5: Met alleen maar toppers die in actie komen. England will play against Latvia. And if they win, they will go to the World Cup as group winners. Portugal vai jogar contra Hungária. Se ganham, provavelmente vão para o Mundial. Mas Armênia não pode ganhar. La seleção espanhola.
7: español se gana no va a ser oficial, pero pueden dar un gran paso de Italia contra la Israel. Zara una sfida para el playoff. Dat is Ziggo Sport vanavond met als analist Jean van Halst.
3: Zo, ik verstond alles behalve het woordje playoff. Wat betekent dat?
4: Ja, ongelooflijk, wat een talent. En een leuke vent ook nog. Voor het eerst in de Koen en Sander Show hoor je over 4 minuutjes. Sam

0: al die lekkere hits uit de jaren 70, 80 en 90. Er wordt er dagelijks mee getrakteerd hier op Joe. George Michael, Rita Franklin en I Knew You Were Waiting For Me. Het is aftellen geblazen, nog precies 33 dagen. En dan start het WK voetbal. Wordt gehouden in drie landen, hè? Verenigde Staten, Mexico en Canada. Nederlands elftal speelt de eerste wedstrijd op 14 juni tegen Japan. En Japan is meteen ook een lastige tegenstander.
1: Is meteen lastig, hè? Ja, dat heeft een goede selectie, waarvan de spelers allemaal wel in de topcompetitie spelen. Maar goed, we moeten sowieso alles willen in de wereldkampioen worden.
0: Zijn er rondom het WK natuurlijk allerlei leuke televisieprogramma's. De wedstrijden worden door de NOS uitgezonden. Maar SBS6 gaat me toch een partijtje uitpakken.
1: Nou,
0: dat is niet normaal.
1: En ik moet zeggen, ik heb er ontzettend veel bewondering voor. Als ik het zo op papier allemaal meemaak, denk ik dat kan wel eens heel leuk gaan worden.
0: Dat idee heb ik ook. Dat zijn de mannen van VI, die gaan natuurlijk ook nog eerst naar Curaçao.
1: Ja. En die wisselen het af met de Oranjezomer.
0: Ja, van Helene Hendrik.
1: Ja, maar de enige die dus wel dagelijks, eigenlijk degene die de kar moet trekken bij SBS, de man die gewoon over 10 jaar is dit de nieuwe Mart Smeets, is Sam van Rooyen.
0: Sam, goedemorgen.
2: De nieuwe Mart Smeets. Ja, dat is wel een compliment, toch?
1: Nou,
2: dat
1: jullie spreken ongeveer even goed Engels allebei.
2: Thank you kindly. Ja, zeker.
0: Sam, ja, het is 7:45. Het is voor jou echt vroeg, want je hebt echt tot laat gewerkt nog gisteren.
2: Ja, kijk, ik wil niet afbreuk doen aan wat jullie doen. Jullie doen fantastisch werk, maar het is wel echt vroeg voor mij. Ik was gisteren in de studio en ik was gistermiddag nog in München en ik was zondag in Milaan en ik moet morgen naar Barcelona. Dus ik vlieg de hele tijd van mijn werk.
1: Moet je ook nog werken?
0: Wat verschrikkelijk allemaal.
2: Dus dan is dit best wel vroeg. Maar ik heb echt respect voor wat jullie doen, maar dit is vroeg voor mij. Maar ik heb er zin in. Om jullie te horen is fijn.
0: Ja, en om jou te horen is ook fijn, Sam. En je gaat dan gewoon straks elke dag op SBS het programma maken. Wat voor programma wordt het eigenlijk?
2: Ja, kijk, laat ik ten eerste zeggen, dit is echt krankzinnig. Ik doe dit werk nu 2 jaar voor de schermen. Ik was vroeger gewoon redacteur, wat jullie goed kennen. Ik werkte achter de schermen televisie. Bij RTL begonnen, naar Ziggo Sport gegaan, dat is heel hard gegaan. En nu belde Talpa 2 weken geleden dat er een dagelijkse WK-show zou komen. En dat is krankzinnig. Vanaf 11 juni gaan we elke dag 5 uur live. Tot 17:45 laten we de samenvattingen zien. Dat is een hele mooie deal die is gesloten door Chris Woerts met NOS. Waardoor we als eerste commerciële partij ooit dit soort beelden kunnen laten zien.
0: Ja,
2: ja, echt waanzinnig. Komen analisten bij, een beetje lol trappen. Dat komt wel goed, denk ik.
1: En word je dan gebeld, gaat de telefoon een onbekend nummer en hoor je dan John de Mol, kun je even naar kantoor komen?
2: Nee, John heeft niet gebeld. Nee, dat gaat dan via iemand die is hoofdredacteur bij Talpa. Maar die zegt dan wel dat John de Mol goedkeuring heeft gegeven dat ik word gebeld. Oh, ja, dat is ook het doel, dus die fase moet je wel bereiken.
1: En heb je dan ook nog een screentest eraan, of is het ga maar zitten op die kruk en doe het maar?
2: Nee, ik denk dat ik in de afgelopen 2 jaar ongeveer 200 keer live op Ziggo Sport ben geweest. Dus als het goed is dat wel een goede indicatie voor hem geweest om in te huren.
1: Nou, Sam, sowieso een felicitatie waard.
2: Ja, dankjewel, denk ik. Ja, het moet wel lukken allemaal, hè. Dus misschien ook daarna feliciteren als we allemaal tevreden zijn aan het einde van de rit.
1: Dat vind je belangrijk. Dat is een goede instelling. En hoe gaat het eruit zien? Wie zijn de analisten? Ga je weer in alle talen de samenvattingen inleiden? Neem ons eens even mee gewoon.
2: Ja, ik maak wel gebruik van taal. Dat vind ik leuk. Ik weet nog niet hoe ik dat ga gebruiken bij dit programma. We moeten het allemaal nog creatief uitdenken, omdat het allemaal zo snel is gegaan. Maar qua analisten, ja, kijk, ik wil een beetje afwisseling. Dus je moet altijd vertrouwen op de traditionele media. Zo zou ik jullie misschien ook een beetje omschrijven. Misschien zijn jullie welkom, wie weet. Maar ook de nieuwe jongens, weet je al, Matt Dell, voetballers die nog niet zo heel erg ziet als analist, maar wel leuk zouden zijn om erbij te komen. Dus van Henk ten Kaat tot Matt Dell, dat kan ik vanaf nu zeggen. Ik moet ook een beetje geheim houden wie we precies aan het bellen zijn, maar die namen wil ik je wel geven.
1: Maar Matt Dell gaat er zitten dus.
2: Dat lijkt wel zo te gaan gebeuren, ja.
1: Spelen van Feyenoord.
0: Hey, en nou ben je heel goed met de talen, hè? Dat hebben we van jou gezien, dat weten we van je. Maar ben je ook goed met al die voetbalfeitjes? Je zei het al, achter de schermen en nu bij Ziggo natuurlijk. Kunnen we jou gewoon wat vragen over het WK stellen? En die weet jij dan ook allemaal?
2: Waarschijnlijk niet, maar kom maar.
0: Oké, nou laten we even simpel beginnen. Wat is de openingswedstrijd van het WK?
2: Mexico tegen Zuid-Afrika.
0: Goed geantwoord. 11 juni, 9 uur in Mexico stad.
1: Hoe heet de assistent-trainer van Oezbekistan? Nee. Hoeveel wedstrijden worden er in totaal gespeeld, Sam, op het WK?
2: Oh, ik heb dit ergens langs gekomen. Maar gevoelsmatig zijn het er 380, maar is het richting 100, zoiets?
0: Ja,
1: 104.
2: Ja, precies, dat is hem. Ja, okay. Ja.
0: Dan even een simpele vraag hoor. De coach van Irak, hoe heet hij?
2: De coach van Irak? Dat durf ik jou niet te zeggen.
1: Ja,
2: dat
1: is een dik advocaat.
2: Ja, leuk. Nee,
0: het is een Australiër, Graham Arnold.
1: Ja.
2: Oké.
1: En de laatste. In welk stadion wordt de WK-finale gespeeld?
2: Dat is in New York. Alleen ik weet niet hoe het stadion heet.
1: Ja, MetLife Stadium. Ja, het is eigenlijk New Jersey, de andere kant van de brug.
2: Ja, excuus. Ja.
1: Maakt niet uit.
0: Ja, het gaat wel goed komen, dat hoor ik
1: ja,
0: al.
1: Ja, zeker. Hey, en wat nou als Nederland de eerste 3 wedstrijden verliest? Ja. Dan zit je daar nog 104 dagen. Dan moet je van een plas diarree een morkel maken.
2: Ja, maar dan komen de tv-makers echt naar boven. Hè. Dan moeten we onze topvorm laten zien. Maar het grootste probleem is dat we het Oranje Café heten. Dus ik weet nog niet wat het qua sfeer gaat betekenen. Ja. Maar
1: dan pas je het aan op de huidskleur van Donald Trump.
2: Ja, heel sterk. Ja, zeker.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie zo uitpakken. We gaan er ontzettend van genieten. Ook het Oranje Café vanaf 11 juni. Iedere dag om 5:00 middags te zien op SBS6. Met natuurlijk de nieuwe ster, Sam van Rooyen. Sam. En dan hebben we hier nog iemand die je de groeten wil doen.
1: Ja.
3: Oh. Hey Sam, dit is Mart. Oh, dit wordt heel pijnlijk.
0: Je moet misschien beginnen om je achternaam er even bij te zeggen.
3: Nee, hij weet het donders goed.
2: Oh, Mart Grol. Jazeker. Ja. Nee, ik dacht nu komt de grap dat er een slechte Mart Smeet is. Nee.
3: Nou, ik ben heel trots op je, jongen.
2: Dat is legend, man.
3: Ja,
2: wij
3: zeker.
2: Hebben denk ik het beste programma ooit samengemaakt. Dit zit Nederland met Natasja Harlequin. Ja, dat was echt goed. Dat scoorde veel kijkers.
3: Na 6 weken van de buis. Maar het was op zich erg gezellig. Nee, ik ben trots op je. Mooie stappen zit je.
2: Ja, tof. Dankjewel. Wel leuk weer van je te horen.
3: Tot later.
0: Nou, snel even een bakje koffie. Ja.
1: Dag Sam. Oh, een beetje ongemakkelijk. Ja, inderdaad.

0: Williams. I'm loving
1: angels instead. Angels!
2: De mop van Cato.
3: Het is weer tijd voor de mop van Cato. Dit keer gebracht door mijn dochter, Cato.
2: Wat zegt een skelet die honger heeft?
4: Skelet die honger heeft? Wat? Geen idee, maar het enige is
5: met een rammelende bot.
4: Nee, ja.
2: Ik rammel.
4: Ah, goeie, ja.
3: Goeie, Mart.
4: Sorry, gras voor de voeten weg.
5: Nee, dat is niet erg.
4: Team Vracht, goedemorgen. Dit is de vrijdag. Lekker met Joe. Het weekend in de Female Only Top 100 gaat te beginnen over 2 uurtjes, rond 1 uur of 10. En straks hebben wij het spelletje De Drie Noten voor je.

0: mij vanavond de finale van The Voice of Holland.
1: Ja.
0: Ja, het is natuurlijk na een lange pauze weer terug van weg geweest. Succesvol seizoen. In Huis en Lantinga wordt het ook iedere vrijdag bekeken.
1: Absoluut. De kinderen, alle vier gaan ze er klaar voor zitten. Terwijl de jongste eigenlijk al echt naar bed moet. Maar die komt dan een ouderwets gewoon af en toe met een smoesje naar beneden om te kijken. En we gaan zo bedden met Dinant Woesthof. En de allerkleinste, mijn Lexi, die heeft dus gisteren Dinant bij ons in de straat gezien.
0: Oh!
1: En wat hij onder zijn arm had, hoor je straks.
2: Dat zijn de teasers.
0: Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Ah, hij had iets onder zijn arm.
1: Het is spectaculair dit. Ja, oh, dit is ongelooflijke kwaliteitsjournalistiek.
0: Dat straks, Dinant Woesthof. Over 10 minuutjes hoor je hem in de ochtendshow. En het nieuws van 8 uur, Mart Grol.
2: Zeker, goedemorgen. De schrik zit er goed in bij D66 na een explosie. En het verhaal van een brommerrijder die een bijzondere afslag neemt.
0: Ja, en Sanne, jij mag het straks gaan opnemen tegen Joe-luisteraar Ivan uit Arnhem. Hij is onderweg naar de studio. Want het is weer vrijdag. De drie noten beat Sander worden straks gespeeld. €1700 kan Ivan winnen.
1: Ja.
0: Even kijken of je een beetje scherp bent. Eén noot van een grote hit. Welke hit?
1: De Radio Gaga.
0: Ja hoor.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Hamster!
7: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
6: Yes!
7: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis!
6: Play.
7: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
6: Lekker hoor!
7: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis!
6: Zoé!
7: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
6: Yes!
7: De meeste en de beste aanbiedingen!
6: Hamster!
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
14: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
15: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel. Voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
16: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
19: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
21: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Een hele goede morgen, de vrijdagochtendshow en het nieuws van 8 uur. Mart Grol, goedemorgen.
2: Onderzoek gaat verder. Het onderzoek naar de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Want waarom is het gebeurd? Een vuurwerkbom werd gisteravond door de brievenbus gegooid. Binnen waren zo'n 30 mensen van de D66 jongerenorganisatie. Niemand raakte gewond, wel schrikken voor ze. Je hoort de voorzitter bij de NOS.
23: Iedereen is veilig thuisgekomen en had thuis mensen die ze op konden vangen. En we hebben vandaag een sessie georganiseerd. En dan kunnen we met elkaar praten over wat er gebeurd is. En wij zijn klaar met vertrouwenspersonen en het landelijk bestuur om iedereen te ondersteunen en op te vangen waar nodig.
2: Er is iemand opgepakt voor de aanslag. Politici noemen het allemaal een laffe actie. Ook al is het vuur bij een datacenter in Almere onder controle, de problemen zijn nog lang niet voorbij. Allerlei bedrijven en instellingen in ons land hebben nog altijd last met hun systemen. Want we zijn enorm afhankelijk van de techniek, weet ook deze expert bij RTL.
24: Zonder datacenters hebben we geen betalingsverkeer, hebben we geen Netflix, hebben we geen patiëntendossiers. Eigenlijk alles wat digitaal is en we kijken 9 uur per dag op een beeldscherm. Ja, dat zit allemaal connected met een datacenter.
2: Vanwege de brand bij dat datacenter blijft de Universiteit Utrecht vandaag dicht. Onder meer omdat de toegangspasjes niet werken.
1: Weet je hoeveel alle data van de wereld, alle internetdata, hoe zwaar dat fysiek, hè? Want het zijn natuurlijk allemaal elektronen. Dus dat is, het is hoe licht ook, hoe fysiek, hoeveel dat weegt. Alle data van de wereld bij elkaar. Weet je hoeveel dat weegt?
2: Geen idee. Heel veel, denk ik. Nee,
0: ik denk helemaal niet veel.
2: Ja, ik zat te denken aan al die computers, maar je bedoelt gewoon de data zelf, de digitale dingen.
1: Ja.
0: En nou zeg ik op 1 kilo.
2: 10?
1: Nee, ik weet het zelf ook niet. Nee, zo zwaar als een 1 aardbei.
2: Oh ja?
1: Alles wat wij hebben op dat is weegt bij elkaar zo zwaar als 1 aardbei.
0: Leuk feitje.
2: Kijk, pikken we toch even mee vanmorgen. Ik neem jullie mee naar Iran, want Iran moet snel een vredesdeal tekenen. Anders gaat Amerika meer geweld gebruiken, zegt de Amerikaanse president Trump althans. Er is nu een vechtpauze tussen beide landen, maar die landen houden zich er niet aan. Amerika en Iran vallen elkaar allebei aan rondom de zeestraat van Hormuz. Beide landen blijven die belangrijke vaarroute ook blokkeren. En Brabantse agenten wisten niet wat ze zagen. Een man reed afgelopen nacht met zijn brommer over de snelweg bij Etten-Leur. Politie noemt het een levensgevaarlijke actie, omdat het verschil in snelheid qua verkeer natuurlijk mega is. Naast een boete voor het rijden op die snelweg heeft de man ook een bon gekregen dat hij geen rijbewijs heeft. Het weer van Weerplaza. Zon, stapelwolken in de mix vandaag. 15 tot 19 graden.
0: 7 vertragingen op de weg op dit moment. En de langste op de A50 Apeldoorn-Zwolle voor Hattemerbroek 20 minuten.
25: Vanaf 10 uur. De Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Ja, lekker met de ochtendshow. Het weekend ingeleiden. Vrijdagochtend. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, het is een lekkere vrijdagochtend. Straks vanaf 10 uur de Female Only Top.

0: terug van weg geweest, hè, de Voice of Holland. Met een van de coaches, Dinant Woesthof.
1: Ja.
0: Hebben we straks in de show. Maar jouw dochter heeft hem gisteren al gespot.
1: Mijn allerjongste, die denken, hé, Dinant. Die had hem gezien en hij had iets onder zijn arm. Maar wat?
0: Wat?
1: Dat hoor je zo.
0: Had Dinant Woesthof onder zijn arm? Jordan da Queen. Hier is Radio Gaga.

de Radio Gaga in de Koen en Sander Show. Voor vandaag op de kalender vrijdag de 8e van mei. En dan zijn we weer, nieuwe editie van de Koen en Sander Show.

0: vanavond. Die finale van... Het gaat tussen Nilofar, Sanne, Ruben en Thijs. En de coach van Thijs hebben wij aan de lijn, Dinant Woesthof. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Hey,
2: goedemorgen. Ja, eerst antwoord natuurlijk op iets wat we al anderhalf uur aan het teasen zijn.
0: Ja, Dinant, dit is wat hoor.
2: Dit is wat.
1: Ja. Oh, ik ben heel benieuwd.
2: Ja, ja, ik heb 4 kinderen. Mijn allerjongste, ze kijken met heel veel plezier en heel veel liefde. En ik ook naar dit seizoen. Het is echt een leuk seizoen. Maar de jongste is 4 en die zag jou gisteren in Amsterdam lopen. Toen zei ze, hey Dinant. Oh. Ja, dus ja, we moeten toch een beetje luisteraars trekken. Dus ik heb de hele, want je had iets onder je arm. Dus ik ben al de hele uitzending, wat had Dinant onder zijn arm? Dus ik kan het nu gaan zeggen. Misschien plaats ik je voor het blok. Vind je het niet fijn dat ik het zeg. Maar Dinant had een stokbrood. Was hij lekker, Dinant?
1: Nou, ik zou je zeggen, ik dacht, waar heb je het over, man? En toen dacht ik van, ik heb een stokbrood onder mijn arm gehad. En dat is gewoon 10 punten. Dit is gewoon helemaal waar.
0: Maar heb je dan dat stokbrood al in huis gehaald voor vanavond? Of heb je het gisteren al meestal?
1: Nee, joh, lijkt er. Ik vind het leuk om jullie even te spreken, want dat trapt een hele leuke dag af. En die zit helemaal ramvol zo meteen al. En vanavond is die finale. Ja. En het wordt echt een viering, jongens. Het wordt echt een viering. Weet je, het programma toen ik moest starten, ik had er heel veel zin in. En maar we moesten ook maar even zien hoe dat allemaal ging vallen natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Het was best wel natuurlijk weer heel erg bewogen. En dan om nu aan het einde van die rit te zijn en te zien allereerst wat voor echt talent eruit naar voren zijn gekomen.
2: Ja.
1: En dan te zien hoe die show ook ontvangen is. En als je vertelt over je kinderen. Ik heb dat ook bij mij thuis. Hè. Mijn dochter is 9. Die heeft nog nooit live, laat ik het zo noemen, voor de televisie gezeten om 8 uur vrijdag. Die wist niet eens wat een reclameblok was. Weet je, die zat echt... En wij zitten als familie helemaal nostalgisch nu om 8 uur zaterdag op vrijdag elke week voor de tv in dat moment samen te beleven, weet je wel. Ja, dat is gewoon helemaal top. En dat gaan we vieren.
2: Ja, nou, het is echt, bij ons is het echt 7:50 nog even snel douchen, want om 8 uur begint de Voice. En ik niet om te slijmen, echt niet, maar ik moet zeggen, dat is natuurlijk, en dat is ook Nederland helaas, er is natuurlijk altijd kritiek, maar dat hebben jullie gewoon in stilte weten te pareren. Het is gewoon een heel open, transparant, nou ja, lief seizoen. Misschien niet het meest spannende seizoen, maar juist daardoor gewoon ook wat, denk ik, nu even nodig is. Met, ik vind wel 2 revelaties. Jij en Willy vind ik wel gewoon daarin ook wel net even dat beetje vuurwerk leveren.
1: Nou ja, ik hoor het je zeggen, dankjewel. Weet je. En voor mij, weet je, even. Ik ben daar zelf. Nou goed, dat hebben jullie wel eerder in de gaten gehad. Ik ben daar zelf niet heel erg mee bezig. Nee. Ik probeer gewoon voor mezelf gewoon heel erg in de moment te zijn en dat zo goed mogelijk te doen. En eerlijk te zijn. En ook te proberen om gewoon het beste uit mensen te halen die in die show zijn. En ook van andere teams.
0: Maar, weet je wel. Ik kan me wel voorstellen als jij met je stokbrood over straat loopt, Dinant. Ik bedoel, kijken zoveel mensen naar. Je wordt natuurlijk toch op aangesproken. Wat zijn een beetje zo doorsnee?
1: Maar het is nooit zo geweest, joh. Ik ben al 30 jaar lang die gast. En mensen laten mij met rust.
0: Oh ja?
1: En die zien mij lopen met een stokbrood. En die beginnen de volgende dag in de radioshow over. Ik zeg, kinderen wat
0: stokbrood. Maar spreken mensen jou niet aan? Dat durven ze niet?
1: Nee,
0: of zo.
1: Bijna. Oh. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet waarom. Maar dat gebeurt eigenlijk niet veel. Weet je? Maar dat was vroeger. Maar toen ik met Kane startte net, was dat ook al niet zo.
0: Oh.
1: Ik weet niet. Het zal een imago-ding zijn. Dat heb ik geen idee. Want je kan mij gewoon prima aanspreken. Want ik ben namelijk best gewoon aardig.
0: Dinant is wel gewoon een stoere rocker, weet je. Ik kan wel voorstellen dat soms mensen een beetje bang voor je zijn. En dat is dan nu met zo'n Voice of Holland, is dat tij misschien een beetje gekeerd.
1: Nou, luister, wat ik ontzettend leuk vind, is dat zoveel kids ernaar kijken, waar je net ook al over begint. En dat die er zo blij van worden. En dan, maar stiekem, weet je, als ik dan, ik doe van de week interviews met mensen, ik spreek mensen die van wie je het echt niet zou verwachten, en die dan zeggen, ja, maar ik kijk elke week. Het is zo'n groot programma, weet je, en zoveel mensen kijken en worden er blij van. En luister jongens, ik ga nu even echt een cliché antwoord geven, maar als je het nieuws aanzet, dan word je echt niet blij, het afgelopen jaar zeker niet.
2: Nee.
1: Ik ben ontzettend blij dat er zoiets is als The Voice.
2: Ja. Nou ja, het enige nadeel is dat jij net kijkt, het is een gelopen race. Jij gaat natuurlijk gewoon dik winnen met Thijs.
1: Nou ja, dat is dan grappig dat mensen, dat hoor ik dan van, Thijs, maar ik weet ook dat die anderen, die zijn heel goed binnen wat zij doen. Ja. En vanavond gaan mensen stemmen. En wij hebben daar natuurlijk nul niks
2: nee,
1: meer...
2: Nee, maar Thijs is een geboren rockstar. Dat moet jij herkennen, Dinant.
1: Luister, ik ben fan van Thijs, hè. Dat ga ik niet onder stoelen banken steken. Ja. Ik vind die gast, die is een soort van ruwe diamant. Weet je, en ik werk natuurlijk al een tijd met hem. En ik heb ook nu al gehoord waar die zelf mee komt, qua eigen songs. Het is heel authentiek. Ik had helemaal niet verwacht dat ik iemand zou vinden binnen de Voice die zo authentiek en zo oorspronkelijk zou zijn, al bij de zelf nu. Ja. En ja, ik ben helemaal met je eens. Dit is die gast die kan echt wat misschien de Voice in de voorgaande jaren, en ik moet je eerlijk bekennen, ik heb ze niet allemaal gezien. Maar wat we eigenlijk gemist hebben met de Voice is echt artiesten die uit voortkomen die lange termijn zouden kunnen worden, weet je wel. Ja. En bij hem heb ik echt het gevoel dat het zou kunnen.
0: Even een stukje, Thijs.

0: En jij hebt ze allemaal gezien, Sander. Jij zegt, dit gaat hij winnen vanavond.
1: Ja, want ze hebben allemaal onmiskenbaar ongelooflijk mooie stemmen. Heel veel talent. Maar bij Thijs, ja, die zit daar zichzelf te begeleiden. En dat straalt door de buis heen. Ja, dat denk ik dan. Ja.
2: Ja, luister, ik hoop het ook. En ik ben het helemaal met je eens, voor mij ook dat... En trouwens niet alleen voor mij, hè, toen wij een paar keer hem hebben meegemaakt in de studio, alle coaches, en hij zijn ding ging doen, voelden we allemaal, want wij herkennen dat natuurlijk. We zijn allemaal artiesten die het allemaal voor... We hebben het allemaal gemaakt.
0: Ja.
2: En dat komt door, dat komt door die spraak die er gelijk is. Dus we herkennen dat. Maar ja, weet je, het blijft ook een public voting. En iedereen heeft zo zijn eigen reden om te stemmen. En dat is ook gaaf. Weet je?
0: Nou, leuk.
2: Dat gaan we gewoon meemaken.
0: Vanavond is de finale. Natuurlijk op RTL 4 om 8 uur de Voice of Holland. Gaan we meemaken of Thijs daadwerkelijk de grote winnaar gaat zijn. Nog één dingetje, want we zijn veel over de kinderen gegaan. Jouw kinderen gegaan, Sander. Maar jouw oudste, Klaas.
1: Ja. Ja, die is dan weer fan van Dinant.
0: Die is fan van jou, Dinant.
2: Nou, wat leuk.
0: Maar die heeft ook
1: maar die weet niet dat jij ooit zanger bent geweest.
0: Nee, nou ja, echt niet, hè? Nee, dat weet ik niet.
2: Nee, dat is ook leuk. Bijvoorbeeld kids van 20, nou, die kennen mij meer van Woezel en Pip dan van Kenko.
0: Maar Klaas heeft voor jou een vraag, Dinant. Luister even. Ja. Luister.
3: Hi, Dinant. Ik ben Klaas. Ik heb een vraagje voor je. Wat was de moeilijkste beslissing die je ooit moest maken bij The Voice?
0: Ja, meteen de beste vraag van het interview.
1: En je hoort op de achtergrond mijn jongste van de trap vallen.
2: Goeie vraag, Klaas. Goeie Nou, ik vond zelf de halve finale, waar echt je de drie beste bij elkaar hebt. Dat vond ik een hele spannende aflevering. Omdat bij mij, Klaas... Ik probeer ze wat te pushen, zodat er echt iets op het spel staat. Dus ze kunnen ook verliezen en ze kunnen ook echt afgaan als ze het gewoon niet goed doen. Weet je, dus ik speel niet op safe. En dus zij moeten het doen. In dit geval had ik Nanies, Daan en Thijs. En die moesten het gaan doen. En ze moesten eigenlijk het allemaal... Op dat moment, je kan je voorstellen, Klaas, het is zo spannend. En ze deden het alle drie. Ja, toen moest ik kiezen en ik koos voor Thijs. Maar ik liet wel echt die andere twee met heel pijn in mijn hart gaan.
1: Nou, is het morgen voorbij? Dan kan je, want je bent van Ibiza naar Engeland verhuisd, geloof ik. Heeft iemand
2: nee,
1: al...
2: Ja, daar ben ik midden. Daar ben ik mee bezig.
1: Ja, ga je vanaf dit seizoen Ik Vertrek presenteren?
2: Ja, jongens, ik heb het ook wel vaker online gezegd. Ook van. Ik ben 5 jaar geleden naar Ibiza gegaan. Ik ben daarvan 3 jaar in één, ik denk de langslopende Ik Vertrek aflevering geweest. En nou gaan we dit gewoon weer doen. En het is heel gaaf, maar het is ook heel veel gedoe.
1: Ja.
0: God, ja, Engeland. Je gaat van een zonnig eiland naar een land waar het altijd regent, hè?
1: Ja.
2: Nee, zou je nog tegenvallen, denk ik. Maar dat zou je nog meevallen. Nee, ja, luister, mijn vrouw is Engels. We gaan naar haar huis toe en naar haar thuis. Ja. En het wordt gewoon fantastisch.
1: Ja, en in Engeland
2: we zijn mazzelaars, dat we het kunnen doen.
1: In Engeland zeggen ze altijd, regen is goed voor de tuin.
0: Ja, het is goed voor de plantjes.
2: Er is genoeg tuin, kan ik je zeggen.
0: Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Een landgoed Woesthof, ja zeker. Hey, Dinant, leuk, dankjewel. Leuk je weer gesproken.
2: Yo, bedankt, jongen.
0: Okay.
2: Doei.
0: Hoi. Vanavond is de finale, de grande finale van The Voice of Holland.

0: Roxette, how do you do? Bijna 8:30. Het belangrijkste nieuws voor deze vrijdag komt er straks aan. Mark Grol.
1: Goedemorgen, een Hanta-update. Er zijn meer besmettingen met dat virus. En een zondag natuurlijk moederdag. Wat geven we massaal?
0: Ja, hoor je zo over een paar minuten. En om 10:00 gaan we van start met een heerlijke lijst.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Zing it. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Vanaf 10:00, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits.

0: Radio. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Hey!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
10: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
11: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal.
12: Maak elk moment mooi.
13: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
16: Mama, ik ben super blij met jou.
17: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
18: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
19: Even overlaten.
20: Psst, ik ben aan het streamen.
19: Oh, sorry.
20: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
21: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
22: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
23: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
24: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte.

0: donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3.49. Lidl, je verdient het.

0: A12 ben je iets langer onderweg. Oberhausen richting Arnhem. Daar is hij weer. De IJsselbrug. Werkzaamheden daar 20 minuten. Dit is jou. En dan is het 8:30. Mart Grol zit klaar voor het belangrijkste nieuws.
1: Goedemorgen. Eerst het Hanta-virus. Ook twee Britten aan boord van het Nederlands cruiseschip hebben dat virus. Ook is er een mogelijk geval, zegt de Britse overheid net, die ook mensen naar Engeland wil gaan halen. Dat schip met ook zeker 10 Nederlanders aan boord moet dit weekend aankomen op het Spaanse eiland Tenerife. Zeker 3 mensen zijn aan Hanta overleden, onder wie een stel uit Friesland. Experts blijven wel benadrukken, we krijgen geen coronatoestanden. Het virus is wel dodelijk, maar niet makkelijk overdraagbaar. De jongerenafdeling van D66 komt vandaag bij elkaar na een avond vol schrik. Een vuurwerkbom ging gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor in Den Haag. Tientallen jongeren waren binnen, niemand raakte gewond, maar het maakte wel veel indruk allemaal, dus praten ze na. De voorzitter van de jonge tak van D66 vertelt erover bij de NOS.
2: We laten ons niet bang maken door dit soort laffe acties van misschien een of een paar stomme laffe mensen uit Nederland.
1: Voor die explosie is iemand opgepakt, maar zijn of haar motief is nog onduidelijk. Dan worden er koninklijke kinderen gezocht. Nieuwe jonge actrices die de prinsessen Amalia, Alexia en Ariaan willen spelen in het derde seizoen van de serie Maxima. Gaat dan om meiden tussen de 7 en 14 jaar. Streamingsdiensten Videoland, waar je Maxima kunt kijken, schrijft bij de oproep op social media: kleine prinsesjes worden groot. Wie een kans wil wagen en dus kinderen heeft in deze leeftijd of kent, dan heb je nog ruim een week om jezelf aan te melden.
0: Ja. Is het niet wat voor jou, dochters?
3: Nee, die moet er wel een beetje op lijken, toch? Kijk, ik vind die Maxima, dat is een Argentijns of een Spaanse.
1: Ja, Delfina Chavez.
3: Die is zo verschrikkelijk goed gecast. Ja. Die lijkt gewoon ook echt op Maxima.
1: Maar zij komt niet meer terug in het nieuwe seizoen.
3: Nee?
1: Dus Maxima en Willem-Alexander, Martijn Lakenmeijer, die de rol van Willem-Alexander speelt, die komen dus niet terug. Die worden vervangen in het derde seizoen van Maxima, omdat Maxima en Willem-Alexander ook ouder zijn geworden na, waar zijn we nu met dit seizoen? Inhuldiging volgens mij.
3: Oh ja. Het laatste was de abdicatie.
1: Abdicatie. Nou, ja. Vanaf, dus zou ik maar zeggen, zijn koningschap van 2013, daar worden dus andere acteurs voor gezocht.
3: Maar ik heb toevallig van het weekend de laatste aflevering gezien. Ik denk, ja, komt er nog een nieuw seizoen? Want eigenlijk van wanneer dat die koning was, is er niet zoveel meer gebeurd, toch?
1: De Griekenlandreis.
3: Ja, oké, maar dat is 1. Je moet 8 afleveringen vullen.
1: Overlijden van Friso.
3: Ja, misschien. Ja.
1: Ja.
3: Maar daarna, kijk, alle
1: coronatijd.
0: Het zat er voornamelijk voor, natuurlijk.
3: Ja, dat was natuurlijk dat we moesten wennen. En de Argentijnse junta-rellen, et cetera, et cetera. Ja.
1: Er komt er dus aan, derde seizoen, en ze zoeken dus kinderen daarvoor. Over het gezin gesproken, Moederdag komt eraan zondag. Bloemen geven, dat blijft ontzettend populair. Er zijn deze week op de bloemenveiling in ons land 154 miljoen bloemen verkocht. Ongeveer gelijk is dat aan vorig jaar. Bloemisten hebben dus flink ingeslagen en de roos blijft het meest populair.
0: Yes. Ja, Moederdag komt eraan. Wat er ook aankomt is...
4: De drie noten. Beat Sander.
0: De drie noten, dat is natuurlijk het spelletje, de rode draad door dit programma heen. De Beat Sander editie is er altijd op vrijdag, want dan mag een luisteraar hier in de studio het live tegenover jou gaan opnemen, Sanne. En vandaag maak kennis met Ivan uit Arnhem. Ivan, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
3: Ben je helemaal vanuit Arnhem hierheen gekomen?
5: Ja, op de motor. Lekker de wind door mijn haren.
3: Welke haren? Ja,
0: precies. Hoe ging het allemaal op de motor? Heb je nog een beetje getraind of zo met intro's raden?
5: Ik heb wel vanochtend om 6:15 de wekker gezet en lekker meegeluisterd. Dus ik weet welke liedjes er ongeveer een beetje meegedraaid zijn. En ik hoop dat ik het kan doen.
0: Want daar gaat het allemaal om in dit spelletje natuurlijk. Je krijgt straks 1 hit van uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80, eentje uit de jaren 90. 3 noten, hè, de eerste 3 noten van zo'n hit. Speel je vaker dit soort muziekspelletjes, Ivan?
5: Hitster vooral. Zeker 's morgens ook, als de 3 noten op zijn op het werk, dan doe ik ook altijd eventjes mee.
0: Kan je hem aan, die Sander?
5: Ik hoop het.
3: Nou, je bent ontzettend aan het glimlachen. Dus
0: hij ziet er relaxed uit, hè?
3: Ja, hij ziet er heel relaxed uit. Ja. Maar heb je veel muziekkennis? Ben je iemand die ook dat Hitster altijd wint?
5: Ja, vaak wel.
3: Ja.
0: Oké. Ik zie hem alweer een beetje nerveus worden, Sander.
3: Ja, gaan we weer.
0: Dan gaan we weer, ja zeker. Er gaat gespeeld worden, de 3 noten voor €1700 en een matras van Beterbed. Je gaat het meemaken hier over precies 3 minuten.

0: Shane Jackson bij Joe. When the rain begins to fall. Nou, die rain hoeven we vandaag niet te verwachten. Morgen trouwens ook. Dit zijn gewoon hele lekkere dagen voor de boeg. Of de dag voor jou vandaag lekker wordt, Sander. Dat is toch maar de vraag.
1: De drie noten. Beat Sander.
0: Ja, maandag tot en met donderdag redelijk relaxed. Kun je dit spelletje in je eentje spelen. En dan hoor je een noot van een grote hit. En dan weet je het vaak eigenlijk na één noot al wel om welke hit dat gaat. Maar op vrijdag dan word je echt getest. Want dan hebben we een luisteraar in de studio. En Ivan is dat vanmorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Ivan, wij merkten al op, je ziet er heel relaxed uit. Maar ben je dat ook?
2: Een beetje gezonde spanning.
0: Toch wel.
3: Gezonde spanning is altijd goed.
2: Ja.
3: Ongezonde spanning niet.
0: De spelregels, het zijn eigenlijk heel erg simpel. Jullie gaan allebei straks één Joe-hit uit de jaren 70... en eentje uit de jaren 80 en een Joe-hit uit de 90's raden.
3: Maar welke zijn
0: niet,
3: dat?
0: Ga ik niet, vertellen, Sander.
3: Wat proberen, Ivan.
0: Van elke hit hebben we de eerste drie noten beschikbaar. Dus je hebt gewoon de tijd eigenlijk. En je mag ook altijd een gokje wagen, hè? Dat kan.
2: Ja.
0: We zoeken de titel, dat is het belangrijkste. De titel moeten we echt horen en dan heb je tot drie noten de kans. Heb je het direct goed, gaan we natuurlijk door naar de volgende Joe-hit. En degene die de meeste hits weet te raden daar de minste noten voor nodig heeft, die wint uiteindelijk. En Ivan, in jouw geval kan dat zomaar 1700 euro zijn.
2: Ja, dat zou lekker zijn.
0: Lekker bedragje toch? Ja. Sander?
3: Ja?
0: Het ongemakkelijke moment is daar, want jij moet de studio verlaten.
3: Ja, dan ga ik de andere koptelefoon opzetten.
0: Het is een koptelefoon waarbij het geluid wordt weggefilterd. De noise cancelling headphone gaat op.
3: Neem nog een hap yoghurt. Ja, dat is
2: smakelijk.
0: Ja, hij hoort het niet meer.
2: Nee.
0: En hij loopt de studio uit. Heel goed. Ivan, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Ik wens je heel veel succes bij dit spelletje. 1700 euro. We beginnen met een hit uit de jaren 70. En één noot. Kijken of jij weet aan de hand van deze ene noot om welk liedje het gaat.
2: Isn't she lovely? Stevie Wonder.
0: Dat is goed. Wauw. Heel gedecideerd waarop je dat ook zei. Heel rustig, heel relaxed. Meteen bam, in één noot duidelijk.
2: Ja.
0: Je hebt hem binnen, de jaren 70. Kijken of je net zo goed bent met een hit uit de jaren 80. En we beginnen weer met één noot.
2: Ja, hij komt me wel bekend voor. Ik kan hem alleen eventjes niet helemaal plaatsen.
0: We hebben nog twee noten beschikbaar, hè?
2: Ja, ja.
0: Ik kan hem je eventueel nog een keer laten horen.
2: Nog één keer.
0: Oké, daar komt hij.
2: Nee, doe maar een nootje erbij.
0: Komt hij.
2: Het ligt op het puntje van mijn tong, maar ik kom er niet bij. Nee.
0: Ik denk dat hij bij de derde noot duidelijk wordt.
2: Ja, doe maar.
0: Gaan we hem doen? Oké. Okay.
2: Ja, ik weet welk nummer het is, maar ik kom niet op.
0: Je komt er niet op?
2: Nee. Nee.
0: We zoeken een nummer van de Police.
2: Ja.
0: Every little thing she does is magic.
2: Hij lag op het puntje van mijn tong.
0: Je herkende hem, maar ja, je kon hem even niet uitbrengen. Ja, zo gaat het dan. Dat is lastig altijd.
2: Helaas.
0: We hebben er nog eentje te gaan. Dat is een jaren 90 hit. Ben je een beetje goed met de 90's?
2: Ja, ik kom uit de 90's.
0: Nou, dan wordt dit een inkopper toch voor je. Hoop ik. Ivan, concentratie. Eén noot. Maar welke hit is dit?
2: Dit is Total Touch.
0: Ik wil heel graag een titel.
2: Ja. Oh, jongens.
0: Ik kan er altijd gewoon eentje roepen, natuurlijk.
2: Ja. Ik probeer het liedje nou een beetje af te spelen, maar kom er niet.
0: Nootje erbij doen?
2: Ja, doe maar. Voor. Ja, ook nu.
0: Nee?
2: Ik weet precies welk nummer het is. Ik weet precies welk
0: jammer.
2: Nummer het is. Maar ik. Nee, ik kom er niet op.
0: Doe ik de derde nog even?
2: Ja. Zie. Kiss.
0: Dat zingt zij wel.
2: Ja.
0: Nee, we zoeken deze.
2: shit.
0: Ja. Touch Me There was dat, uit 1996. Jammer. Oh!
3: Jammer.
0: En het begon zo goed.
2: Ja, ik wist ze ook allebei. Ik wist alle twee die anderen ook. Maar ja,
0: dan moet je er maar net op komen. Precies. Uiteindelijk had je, heb je er één goed geraden. Ja. Zeven noten had je daarvoor nodig. Ik zie een beetje teleurstelling op je gezicht.
2: Ja, ik baal wel een beetje, ja.
0: Ja, het had net wat beter kunnen gaan. Maar je weet nooit hoe Sander het gaat doen.
2: Nee, ja.
0: Hij krijgt dezelfde opgaves zo dadelijk. Eens kijken of hij jou weet te verslaan. Of misschien wel niet, je weet het niet, Ivan.
2: Ben benieuwd.
0: Wonderen bestaan. Hij gaat het doen straks naar Meatloaf.

0: Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Hoor je in de Koen en Sander Show, daar het 20:15 is. Op de vrijdag.
1: De drie noten. Beat Sander.
0: En dus wordt hier de extra large versie van de drie noten gespeeld. Namelijk de Beat Sander editie. Want weet Sander maar eens te beaten. Natuurlijk een hele opgave. Ivan, hij komt uit Arnhem op de motor naar de studio gekomen deze ochtend. Ivan, jij hebt al gespeeld.
2: Ja, klopt.
0: Dat weten we natuurlijk allemaal hoe dat is afgelopen. Behalve Sander.
2: Mm-hmm.
0: Die heeft nog geen idee. Die zit er nu ook weer bij. Sander, jij krijgt dezelfde opgaves.
3: Ja.
0: En de vraag is natuurlijk ook of je er klaar voor bent.
3: Klaar moet ik er wel voor zijn. Maar of ik het echt ben, weet ik niet.
0: Je hebt altijd wel een voorgevoel van tevoren?
3: Nu even niet.
0: Geen voorgevoel?
3: Nee, eigenlijk heb ik gewoon zin om met Ivan een biertje te drinken.
2: Dat is prima.
0: Nou, het kan geregeld worden. Moet eerst even een spel worden gespeeld. Sander, jij gaat ook een jaren 70, een jaren 80 en een jaren 90 hit proberen te raden op basis van 1, 2 of 3 noten.
3: Juist.
0: Beginnen met een hit uit de jaren 70. Vraag is natuurlijk wel, herken de hit?
3: Isn't She Lovely van Stevie Wonder.
0: Dat is goed. Dat ging heel overtuigend ook.
3: Ja, maar herkenbaar liedje.
0: Zeker. Die heb je binnen de jaren 70 hit. Kijken of het bij de jaren 80 hit net zo snel gaat.
3: Ja, iets van Toto. Ik heb geen titel. Nee.
0: Gaan we naar het tweede nootje.
3: Ja, ik hoor gewoon een bekken.
0: Ja, dat klopt.
3: Is dit Robin Bekken?
0: Nee. We hebben nog een derde nootje. En ik denk dat die dan misschien wel duidelijk wordt.
3: Oh ja, dat is Every Little Thing She Does Is Magic. Every Little Thing She Does Is Magic.
0: Ja, moet even keurig uitspreken. Ja, dat is goed. Had je dan toch 3 noten voor nodig?
3: Had ik 3 noten voor nodig?
0: Ja. We gaan naar de jaren 90 hit. 1 noot van een heel bekend liedje.
3: Oh, Jezus. Ja, dat kunnen in de jaren 90 kunnen het 114 zijn. Was dat allemaal deze sound?
0: Ja.
3: Het kan Robin S. zijn. Het kan. Ik ga dan toch. Mag ik hem nog een keer horen?
0: Jij mag hem nog een keer horen. Ik ben heel benieuwd wat je nu gaat zeggen ook.
3: Het is of Show Me Love of Total Touch. Ik ga Touch Me There van Total Touch.
0: Touch Me There van Total Touch. Dat is goed.
3: Oh, ja.
0: Dat is goed geantwoord.
3: Ze hadden in de jaren 90 hadden ze een geluidje ontdekt op de synthesizer. Ja, tussen 91 en 94 begon elk liedje zo ongeveer.
0: Ja, is echt. Daarmee heb je ze wel alle drie geraden, Sander.
3: Ja, oh ja, ja.
0: Alle drie. In totaal had je daar 5 noten voor nodig. Ivan.
2: Ja.
0: Jij had 1 hit goed geraden. Oh. Had daar in totaal 7 noten voor nodig.
2: Ja.
0: Moet er wel even bijgezegd zijn, Sander, want je hebt het niet meegekregen. Maar hij herkende ze wel, alle drie. De eerste ging meteen op 1 noot.
3: Ja.
0: Maar nummer 2 en 3, de jaren 70 rende.
2: Tweede en derde wist ik ook op 1 noot. Alleen kon hij op de titel komen.
0: Nee.
2: Helaas.
3: Wist je de tweede en derde op 1 noot?
2: Ja.
3: Ook even links en This Is Magic?
2: Ja.
3: Oh, dan had je een blackoutje.
2: Ja. Misschien toch de zenuwen.
3: Ja. Dan is het toch ongezonde spanning geworden.
2: Denk het.
3: Ja, jammer.
0: Maar we vonden het wel heel leuk dat je hier naar de studio bent gekomen, Ivan.
2: Ja, top.
0: Dus dank daarvoor. Wens je een heel prettig weekend. Geen 1700 euro en een matras van Beter Bed voor jou. Maar we gaan wel jou natuurlijk met een Koen en Sander Show pakket naar huis sturen.
2: Dat is top, dankjewel.
0: Zo, leuk dat je er was. En mocht je het ook een keer willen proberen tegen Sander, dan mag je het natuurlijk altijd eventjes laten weten in de app van Joe. Volgende week een nieuwe ronde

0: one-hit-wonder.
1: Een multitalent, want hij zingt niet alleen, maar hij doet hier ook de mondharmonica.
2: Absoluut,
1: kan ook een aardig stukje op de piano spelen.
2: En zijn eigen aankleding.
1: dat is ook kinderachtig.
2: Ja, dat heeft hij ook gedaan, ja.
1: Isn't She Lovely was dat. Bijna 9 uur. Het nieuws voor deze vrijdag komt eraan. Mart.
3: Goedemorgen. Eindexamens. Die beginnen over een paar minuutjes. En wel of geen dik advocaat op het WK. Er is duidelijkheid.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Social Deals Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids pas als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Wat geef jij met moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: 9 uur, goedemorgen. We gaan van start met de Joe Singalong. Na het nieuws, Mart.
3: Goedemorgen. aan de bak. Na al het blokken beginnen rond deze tijd de centrale eindexamens. Filosofie nu op de HAVO, VWO heeft kunst en vanmiddag onder meer wiskunde bij het VMBO. Er wordt extra gelet op bijvoorbeeld smartwatches, zodat er niet gespiekt kan worden.
20: De collega's die gaan surveilleren, die moeten weten hoe ziet zo'n ding eruit, hoe werkt dat dan, wat kun je ermee, want dat geeft toch wel wat spanning. Niet iedereen is gewend aan nieuwe technologie. Leerlingen die krijgen natuurlijk de informatie dat ze niet mogen.
3: Zei iemand van een school bij Omroep Friesland. 185.000 middelbare scholieren doen dit jaar examen. Veel vragen nog vanmorgen over waarom er bij het partijkantoor van D66 een explosief door de brievenbus is gegooid. Tientallen leden van de jongerenafdeling waren gisteravond binnen en zij praten vandaag na over de schrik. Er raakte niemand gewond. Het is niet voor het eerst dat pand van de partij doelwit is. Eerder werden ramen ingegooid. D66-minister Sjoerdsma vertelt erover in het tv-programma Pauw en de Wit.
21: Het is natuurlijk allereerst echt enorm schrikken dat dit voor de tweede keer bij ons partijkantoor gebeurt. Er waren veel mensen binnen en godzijdank dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt en konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan.
3: Er is iemand gearresteerd, maar over het waarom is nog niets bekend. Weer is bij een paar mensen ontdekt dat ze het Hanta-virus hebben. Het gaat om twee Britten. Het is nog onduidelijk of ze op het Nederlandse cruiseschip zitten waar dat virus rondgaat, zegt de Britse overheid. Het schip met ook zeker 10 Nederlanders aan boord moet komend weekend aankomen op het Spaanse eiland Tenerife. Zeker 3 mensen zijn aan Hanta overleden, onder wie een stel uit Friesland. En voetbaltrainer Dick Advocaat gaan we definitief niet zien op het WK over ruim een maand. Onder zijn leiding plaatste Curaçao zich als eerste land ooit, althans als Curaçao-land ooit, voor het wereldkampioenschap. Je snapt wat ik wil zeggen.
22: Ja.
3: Vanwege de gezondheid van zijn dochter stopte hij, Dick Advocaat. Nu gaat het beter met haar en daarom wilden spelers en sponsoren hem graag terug. De voetbalbond van Curaçao heeft alleen een verzoek daartoe afgewezen, schrijft de Telegraaf net. Fred Rutte blijft de bondscoach van Curaçao en zal het team binnenkort tijdens dat toernooi gaan leiden.
22: Oh, de voetbalbond heeft het afgewezen. Dus niet dat Dick zelf heeft gezegd, ik wil het niet meer doen.
3: Nee, de voetbalbond heeft die beslissing genomen. Het was een beetje wollig hoe dat werd omschreven. Maar zij hebben in ieder geval een knoop doorgehakt. Ze zeggen, advocaat gaat het niet doen. Het wordt Fred Rutte. En die gaan we dus over een maandje zien daar in de VS, Canada en Mexico. Dan het weer van Weerplaza. Een mix van zon en wolken. Het is droog vandaag. 15 tot 19 graden.
22: En dan is er verkeersinformatie. Niet veel aan de hand. Op vrijdagochtend is het altijd lekker doorrijden. Op twee plekken loopt het vast. Op de A12 Oberhausen richting Arnhem. Natuurlijk voor de IJsselbrug. Werkzaamheden 20 minuten. File van 7 kilometer daar. En er zijn problemen op de A58 Bergen-op-Zoom Breda. Tussen industrieterrein Vosdonk en Breda-West. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg, daar gaat het om. Volg Rotterdam via de A16 en dan keren bij de afrit Breda-Noord.
23: Vanaf 10 uur, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen.
22: Nog een uurtje.
23: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
22: En nu lekker meezingen. Sander, goedemorgen.
2: En een goedemorgen.
22: Zo dadelijk de Culture Club, maar eerst Roger Glover en zijn vrienden. Joe!

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Jacobsen en de vrienden van Bluff. Maar blijft het een mooi liedje. Het liefst uit Londen.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen, 9:10 is het. Vrijdagochtend. En ook vrijdag tussen 9 en 10 is het gewoon een gevalletje lekker meezingen met al die hits. Want we hebben de singalong voor je.
2: Absoluut, daar is de singalong voor. En daar is hij ook voor bedoeld. Het hoeft niet, maar het dient wel een aanbeveling. Gewoon lekker zingen. Ook al ben je op kantoor of in de auto of ergens in het openbaar. Mensen zullen je niet raar aankijken. Want iedereen zingt mee met de singalong.
0: Tuurlijk, tuurlijk. En het is een bijzondere dag vandaag. Vrijdag 8 mei. Want we hebben een lijst vandaag bij Joe.
2: Ja.
0: En die gaat bijna beginnen. Straks om 10 uur. En eigenlijk al om 9:55.
2: Ja, wij mogen de nummer 100 draaien. Want vandaag tot en met 6 uur staat Joe, deze leuke zender, in het teken van de female vocalisten.
0: Ja, de female only top 100. Alleen maar dames vandaag op de radio. Dus dat is extra leuk. Vanaf 10 uur maak ik het allemaal mee. Of zoals ik al zei, om precies te zijn, om 9:55 gaan we al beginnen.

0: I'm Gonna Be, 500 miles van The Proclaimers. In Singalong waren Machteld ons een appje stuurt, Sander. En Machteld schrijft: hey Koen en Sander, ik heb al collega's opgetrommeld om naar jullie gezang te gaan luisteren zo dadelijk.
1: Ja.
0: Want ja, Machteld weet het. Ja, we beginnen de week ermee op maandag, maar we eindigen de week er ook mee op vrijdag. Dan doen wij de notenraker.
1: We ontkomen er niet aan. En natuurlijk de Female Only Top 100. We gaan ook een vrouwelijk liedje doen.
0: Ja, we gaan meezingen met dit nummer. Britney Spears. Echt een goed nummer is dit, hè?
1: Ja.
0: You Drive Me Crazy.
1: Ja, het is een goed liedje. Het is niet haar bekendste, maar wel gewoon lekker.
0: Lekker nummer.
1: Lekker liedje.
0: Lekker nummer. Maar wij gaan het zingen. Dat wil zeggen, Sanne gaat de poging wagen. En ik ook. En het gaat dus om timing, hè? Want op een gegeven moment stopt Britney met haar liedje. Wij zingen door. Dan komt Britney er weer bij. En dan moeten we precies uitkomen.
1: Ja.
0: Maar wie gaat dit beter doen? Is dat Koen of is dat Sander?
1: Het wordt sowieso crazy.
0: Je mag het even laten weten in de app, want dat bepaalt uiteindelijk de startopstelling natuurlijk voor de notenraak.
1: Ja, dus denk je, Sander die rockt het wel, of Koen die nails het wel, laat het even weten.
0: Nu in een singalong, ABBA!

0: staat Paradise bij de Dashboard Light erin. Zing zij, hè? Ellen Foley samen met Meatloaf. Dit was haar solo single We Belong to the Night.
1: The Joe, female only, top 100.
0: Op 94. En zometeen hoor je Celine Dion, die met het nummer dat je zo hoort ineens full pop ging, in plaats van alleen grote ballads. Het nummer werd geproduceerd door Max Martin, die later ook Britney Spears en de Backstreet Boys groot maakte. Dus, tijdens deze female only top 100 ook een klein vleugje boyband DNA. Zometeen.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu, alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Mama, ik ben super blij met jou.
12: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
13: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En zonder

0: Prinsjesdag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
1: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
3: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
2: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
3: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouworkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op Concertgebouw.nl.
5: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
6: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
9: Choose premium. Choose Napoleon.
10: Goedemorgen, je luistert naar Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister met een vertraging op de A12... als je rijdt van Oberhausen naar Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. Ruim 20 minuten en de A58 als je rijdt van Eindhoven naar Tilburg... tussen Bestemoe en Gestel. Defect voertuig zorgt voor 20 minuten extra reistijd.
11: Dit is Joe, de female only top 100 met Daniel Smulders.
10: En alleen maar vrouwen aan de top vandaag, met Lisa Stansfield zo. Eerst Celine Dion, That's the Way It Is.
12: Great music. Dit is Joe. 93.

0: Top Joe, mijn naam is Daniel. Als ik een vrouw was, Danielle. En naast sterke stemmen, hoge hakken, hier en daar een beetje drama. Zoals op 92, een vergeetachtige vrouw.
1: I don't know where my baby is.
0: Niet goed natuurlijk dit.
1: But I'll find.

0: zei Lisa Stanfield, All Around the World. Op 92, zei ik. En we hebben oplettende luisteraars, want René die stuurt... Lisa komt in 1989, hoor.
1: Ja.
0: Maar dat bedoelde ik niet. Het was nummer 92 in deze lekkere lijst. Dus de Female Only Top 100 die je vandaag hoort. Met een vrouw waar je absoluut geen ruzie mee moet hebben. Haar naam, Cyndi Lauper. Ze is bezig met een afscheidstour in Las Vegas. Tijdens een van die concerten begon een toeschouwer ineens naar haar te schreeuwen. Dat had hij beter niet kunnen doen, want Cyndi had nogal een antwoordje klaar.
2: I don't know what the fuck you're saying, hon. Please remember where you're on. Okay? Because if you're trying to shade me, bitch, I'm gonna come for it.
0: Don't fuck with Cyndi. Ze laten even zien wie de basis hoor. Je hoort er vandaag 3 keer voorbij komen in deze lijst. En dit is pas de eerste keer met het mooie liedje van haar.
3: 91.
0: True Colors. Female Only Top 100 met jou.

0: like a rainbow.
1: Dit is Joe. 100 keer hits. Gezongen door vrouwen. Door vrouwen. De Female Only Top 100.
2: 90.

Lopez. Op nummer 90, de Joe Female Only Top 100. Leuk dat je luistert. En bedankt voor je berichten via de Joe-app bijvoorbeeld. Durk uit Sneek bijvoorbeeld. Riemke, die ook geniet in Denemarken. Die stuurt een goeiemorgen, Daniel. 27 april zijn we met de Singalong Top 100 naar Denemarken gereden. Nu zingen we mee met alle dames. Dankjewel voor de heerlijke ondersteuning. En een big shout-out naar mijn man Sander, die gisteren is gevallen. Zijn enkel heeft verstuikt, maar toch zelf rijdt. Omdat hij weet dat ik niet ga rijden in het buitenland. Nou, wat een verhaal. Met drie meiden in de auto luisteren naar alleen maar dames. You've got this. Warme groet van Riemke. En er komen nog veel meer dames aan, hoor. We zijn pas bij 89. En daar vinden we het jeugdidool van Frans uit Capelle aan den IJssel. En ik weet wel waarom. Ja, want daar zat ze dan in het zwembad, hè. Met haar... Sabrina!

0: Emiel die zegt, komt dat uit Beauty and the Beast? Nee. Nee, is Mariah Carey met Hero. Maar dat klinkt inderdaad, ik zal hem er even bij pakken als... Echt, hè? Het zou gewoon hetzelfde liedje kunnen zijn. Maar het waren de jaren 90. Wat was de opdracht? De opdracht was eigenlijk heel simpel in die tijd. Maak een mooie stem en een prachtig liedje. Nou, dat is gelukt. Power Ballad recept is dat dan. Zometeen gaan we verder met de Female Only Top 100. Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. Maar eerst krijg je nog het nieuws zometeen met Kané. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Daniel. En ik heb zo nieuws over de koninklijke familie en een brandalarm. Wat die twee met elkaar te maken hebben, hoor je zo.
0: Oh, ben benieuwd.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
11: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazellen.
13: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: 11 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Carné van den Brink.
1: Goedemorgen. Nederland en Spanje gaan samenwerken om alle passagiers van het Hantavirus-cruiseschip veilig van boord te krijgen. Dat heeft minister Berendsen van Buitenlandse Zaken laten weten. Hiervoor werken ook beide landen samen met de Wereldgezondheidsorganisatie. Het schip met zeker 10 Nederlanders aan boord moet dit weekend aankomen op het Spaanse eiland Tenerife. Zeker 3 mensen zijn al aan het Hantavirus overleden, onder wie een stel uit Friesland. Het was een gerichte actie, de explosie gisteravond bij het partijkantoor van D66. Daar gaat premier Jette van uit. Het kan volgens hem niet anders.
2: Er zijn heel veel panden in de Haagse binnenstad. Ik denk wel dat deze dader heel bewust naar ons partijkantoor is gelopen om daar met een voorbereide vuurwerkbom deze actie uit te voeren. Maar wat de reden van die actie is, daar wacht ik even het onderzoek van de politie af.
1: Ja, bij de explosie raakte niemand gewond, wel zoveel schade. En de politie heeft al iemand aangehouden. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen nadat een vulkaan is uitgebarst. Het gaat om 2 toeristen uit Singapore en een lokale gids die werden overvallen door een enorme aswolk. Andere leden van de groep werden urenlang vermist, maar zijn inmiddels door reddingswerkers in veiligheid gebracht. De wandelaars negeerden waarschijnlijk het verbod om dicht bij de krater te komen, en die is namelijk al weken extra actief. En nog een opmerkelijk moment in Canada. Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven zijn daar nu. De prinses is in Canada geboren, dus het is een nostalgisch tripje. Ze zijn ook langs geweest bij de Canadese premier, maar die ontmoeting liep wat stroef.
3: Both of your personal... Sorry, this is a test, by the way. This is only a test.
1: Ja, het brandalarm ging opeens af. Het bleek om een test te gaan, maar alles werkt dus. Nog het weer van Weerplaza. Zonnewolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is zo'n 15 tot 19 graden.
0: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. De vertragingen van een kwartier of langer. A12, Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug, 25 minuten. A20, Gouda Hoek van Holland tussen Gouwe en Nieuwekerk en Den IJssel, 20 minuten door een defect voertuig. En de A58, Vlissingen naar Bergen-op-Zoom tussen Kruiningen en de Kreekrakbrug, 20 minuten.
4: Dit is Joe, de female only, top 100, met Daniël Smulders.
0: En zo, een hit en een trouwjurk. En nu de rockklassieker voor luchtgitaarspelers wereldwijd. Let's go!

0: Queen of Pop mag vandaag niet ontbreken. Met dit liedje werd ze definitief een wereldster in de 80's. Optreden tijdens de MTV Awards in trouwjurk werd legendarisch. En sindsdien weet iedereen, Madonna doet nooit iets half.
1: De Joe Topmaand.
0: Ja, mijn maand Topmaand. Iedere vrijdag bij Joe een top 100 in een bepaald thema. Volgende week muziekhelden top 100. Nu de Joe Female Only top 100. Met zo een ultieme vrouwenliedje van Shania. Man, I feel like a woman. Maar eerst Linda uit Ede, die heeft gestemd op de lijst van vandaag ook. En die heeft een bijzondere herinnering bij het volgende liedje. Ik probeer het even te bellen, maar helaas pakt ze de telefoon niet op. Want Linda, ik ben altijd heel benieuwd hoe lang dat is geleden, hoe de situatie nu is. Want ze zegt namelijk bij dit liedje: dit zong ik altijd in gedachten voor de jongen waar ik enorm verliefd op was in die tijd. Het was mijn crush, voor altijd. Maar helaas is het nooit iets geworden. Gaat om dit liedje, 85. Gloria en de Miami Sound Machine bij Joe.

Genoeg natuurlijk schoon vandaag. En dan heb ik het ook echt over natuurverschijnselen. Van watervallen tot mannelijke regenbuien. Van eeuwige vlammen tot zonnestralen. Ze komen allemaal voorbij in de Joe Female Top 100. En dat zonnetje, dat gaan we gelukkig ook zien dit Power Vrouwen Weekend. Met temperaturen rond de 20 graden kun je je moeder dit weekend letterlijk en figuurlijk in het zonnetje zetten. En dan mag deze natuurlijk niet ontbreken. Op 82, Katrina and the Waves, Walking in Sunshine. In de Joe Female Top 100.

0: Check even je kast straks, want waarschijnlijk zijn ergens in het land spontaan wijnglazen kapot gesprongen net. Vrouwelijke vocale topsport dit, hè. Twee gigantische stemmen samen in één nummer. Barbara en Celine bij Joe. In de Female Only Top 100. Dit was Tell Him op 81. Vandaag, no boys allowed. De vrouwen hebben het laatste woord. Janet Jackson zo.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Hey, Remo!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Schuren, afplakken, lakken.
7: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
14: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
15: Snel door trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
19: Goedemorgen, je luistert naar Joe en de verkeersinformatie van Frits Maaister. De vertragingen van een kwartier of langer op dit moment in ons land. A12 Oberhausen naar Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. Daar zit je op een half uur extra reistijd. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen Kruiningen en de Kreekhakbrug. 20 minuten extra reistijd. De weg is daar op dit moment even gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden na een ongeval.
20: Dit is Joe, de Female Only Top 100 met Daniel Smulders.
19: Sing me a chanson. Love komt eraan. You're the greatest lover. Maar eerst hoor je Janet Jackson. Dit is Together Again.
21: Good times, great music. Dit is show.
22: 80.

gelukkig is met zijn of haar partner van nummer 79. Love, you're the greatest lover in de Joe Female Only Top 100. Waar we op 78 de Queen of Rock'n'Roll vinden, Tina Turner. Die tegenwoordig eigendom is van Björn van ABBA. Tenminste, hij kocht Tina's muziekrechten, naam en ook portretrecht met zijn bedrijf. En dat is hetzelfde bedrijf dat bijvoorbeeld ook de ABBA Hologramma Show maakt in Londen. Dus wie weet, misschien kunnen we in de toekomst Tina ook zien schitteren op het podium. En ik denk dat ze zelfs als hologramje van het echt podium afblaast. Ze komt 4 keer voorbij vandaag. En dit is de eerste keer pas op 78. We don't need another hero in the Joe Female Only Top 100.

mannen laten we even achterwege. In ieder geval vandaag, het regent power vrouwen nog tot aan 6 uur. Is dit een Joe, female only, top 100, met alleen maar hits uit de 70s, 80s en 90s, gezongen door vrouwen. Met op 76 de vrouw die heel goed kan vertellen hoe ze zelf in het leven

0: wat we aan je hebben. Meredith Brooks. Een bitch was dat op nummer 76 in de Joe Female Only Top 100. Met de Spice Girls, een stap. Waarom staat hij op je lijstje, Leonie?
1: Nou, dat is een liedje. En mijn zus is verstandelijk beperkt. En die, ja, die werd dan wel eens op de radio gedraaid. En dan werd op het tandje hard gezet tot ja, vervelend toe van mijn moeder. En mijn zus die ging daar helemaal weg op dansen. En ik deed daar natuurlijk aan mee. Want wij schelen 8 jaar. Zij is ouder dan mij.
0: Leuk.
1: En ja, zij werd daar zo blij van. En daar werd ik ook natuurlijk blij van. Want ja, natuurlijk als je je zus zo ziet dansen, ga je natuurlijk meedoen.
0: Ja,
1: dus dat geeft... Dat roept nog steeds emoties op, zeg maar.
0: Ik zou bijna willen zeggen, Leonie, zet die radio keihard en dans mee.
1: Ja.
0: De Spice Girls met Stap. Dank je wel.
1: Dankjewel. Fijne dag. Doeg.

0: die top 100. Alleen maar hits uit de 70s, 80s en 90s. Gezongen door vrouwen vandaag. Dankjewel voor het stemmen. Mee te lezen via de site en via de app van Joe. Zometeen nog meer powervrouwen. Weer een paar noemen. Denk aan Kim Wilde en Whitney Houston. Eerst nog andere powervrouw voor het nieuws. Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. Ja, er is een gijzeling gaande in een bank in Duitsland.
0: Meer zometeen.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
10: Choose premium. Choose Napoleon.
11: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
12: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
16: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
15: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
16: Nee, Greenwave. Greenwave.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
19: Greenwave. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Mama, ik ben super blij met jou.
22: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
23: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
24: Even overlaat. Psst,
25: ik ben aan het streamen.
24: Oh, sorry.
25: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
26: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
27: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
28: Hey, bedankt.
27: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: 12 uur geweest, dit is het nu.nl nieuws, gelezen door Fieke Hamers.
3: Goedemiddag. Een gijzeling in een bank in Duitsland. De gijzeling gebeurt in Sintzig, dat is een uurtje rijden onder Keulen. Er zouden meerdere daders en gijzelaars in de bank zijn, meldt de Duitse politie. Die is massaal aanwezig en het hele centrum van Sintzig is afgesloten. Er is meer bekend over de verdachte die is opgepakt voor de explosie bij het partijkantoor van D66 gisteravond in Den Haag. Het gaat om een man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie. Hij zou gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus van het kantoor hebben gegooid. En premier Jette had er geen goed woord voor over.
4: Als een kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren.
3: Er raakte niemand gewond. Nederland voelt zich verantwoordelijk voor alle passagiers van het Hanta Virus Cruise schip. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. In principe is Nederland alleen verantwoordelijk voor de repatriëring van Nederlandse reizigers. Maar hij voelt zich verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat iedereen veilig thuis komt. Het schip komt dit weekend aan op Tenerife. Meerdere passagiers zijn overleden aan het Hanta Virus. Bij een tankstation langs de A16 staan een vrachtwagen en bestelbus in brand. Ze staan op 20 meter van de benzinepompen, meldt Rijnmond. Het tankstation heeft veiligheidsmaatregelen genomen, zoals de toevoer naar de pompen, gestopt. Bij de brand waren ook meerdere explosies te horen. Waarschijnlijk waren dat gastanks. Door de brand is de afrit Hendrik Ido Ambacht van de A16 dicht. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is zo'n 15 tot 19 graden. Morgen maximaal 22 graden.
2: Dankjewel, Fieke. Dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. De vertraging op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken, een kwartier. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug, 35 minuten. En de A76 Geleen naar Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. De weg is daar dicht, vertraging een kwartier.
5: Dit is Joe, de Female Only Top 100 met Daniel Smulders.
2: Hits op hoge hakken, mag ik het zo noemen? Powervrouwen zoals Kim Wilde, die hoort zometeen naar Whitney Houston.
6: Joe, 74.

0: Female Only Top 100. 100 keer. Hits. Gezongen door vrouwen.
1: 73.

bij Joe. Zoals de titel al aangeeft, alleen maar hits gezongen door vrouwen. En die top 100, die is samengesteld door jou. Dankjewel daarvoor, Niels, Katinka, André en ook Yvonne uit Naaldwijk bijvoorbeeld. En vooral die Yvonne, die heeft een goede herinnering aan, zegt ze. Ach, hier heb ik zo vaak op gedanst. Op mijn voeten er pijn van deden. Dus Robin S. en Show Me Love.

Justin en Joe hebben de Female Only Top 100 vandaag. Met een vrouw die ineens opdook in het laatste seizoen van Stranger Things met dit liedje, Tiffany and I Think We're Alone Now, bleek voor haar een grote verrassing, want ze hadden niet bij haar gecheckt of ze het mochten gebruiken. Ze vond het geen probleem, want ze is groot fan van de serie en was blij nu ook dat het nieuw publiek haar liedje kan leren kennen. Ja, klassiekertje hoor. Ze was zelf 15 jaar toen ze het inzongen. Wat een hit, Tiffany and I Think We're Alone Now op 70. De Joe Female Only Top 100.

0: Hallo. Hallo, wil je even stoppen met dramatisch uit het raam kijken met het horen van dit liedje? Jewel en Foolish Games. Grote hit hoor, dankzij de film Batman en Robin. Het kwam goed uit, want ze schreef het toen ze nog in haar auto woonde in Amerika. Je hoorde er op 68 in de Joe Female Only Top 100... met zo direct Donna Summer en inzending van Nederland voor het Songfestival.
1: Are you drinking my moelenmilk protein?
2: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Moelenmilk protein. The moo you can't resist.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Schuren, afplakken, lakken.
12: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan...

0: Vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
10: Luister naar Joe, dit is de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt 2 opvallende files. A12, Oberhausen naar Arnhem. Tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug. Defect voertuig, 40 minuten extra reistijd. En de A76 van Geleen naar Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland afgesloten. Half uur extra.
11: Dit is Joe, de female only top 100. Met Daniel Smulders.
10: Goedemiddag, smakelijk als je aan de lunch zit. Donna Summer komt eraan, maar eerst op blote voeten. Frizzle, sizzle, alles heeft een ritme.
12: Op 67.
10: Als je trouwens niet begrijpt van die blote voeten. Ze traden op blote voeten op tijdens het Songfestival.

0: 6 uur vandaag met alleen maar liedjes uit de 70s, 80s en 90s gezongen door vrouwen. Heb je nou een deel van de lijst gemist? Check het even in de Joe-app.
1: De Joe Topmaat.
0: En als je er toch bent, laat ook even weten hoe je luistert vandaag. Wie jouw favoriete powervrouw is. En hou er rekening mee dat we elke vrijdag deze maand een toplijst hebben. Mijn maand is topmaand. Volgende week de muziekheldenlijst. En stemmen doe je al via de app van Joe. Stefanie uit Gorinchem die stuurde: hey Daniel, we zijn lekker meegeniet op kantoor. Zelfs de mannelijke collega's zingen mee. Oh, dan ben ik heel benieuwd hoe het nu gaat met Salt-N-Pepa.
2: 65.

Ilse de Lange op 65 in de Joe Female Only Top 100. Ze is niet de enige. Ook Anouk. Anita Meijer ga je bijvoorbeeld nog horen. Maar waar dat is, dat verklap ik niet. Je hoort ze sowieso voor 6 uur. En Ingrid uit Vijfhuizen, die hoeft niet lang op haar favoriet te wachten. Zij stemde namelijk op deze. Ze schrijft erbij echt zo'n leuk nummer uit die tijd. Dankjewel voor je stem, Ingrid van Gorp. Hier is Upside Down bij Joe.

0: Je luistert naar Joe. We hebben vandaag de Female Only Top 100. Met La Solitudine Laura Pausini. Zometeen muziek van Blondie, DJ Chantal. Nieuws van Fieke. Alleen maar vrouwen zo. Fieke, wat heb je in het nieuws zo?
1: Het Openbaar Ministerie heeft een porno-site offline gehaald.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Mama, ik ben super blij met jou.
9: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellnesscadeaukaart, dinercadeau of een fashioncheck met 10% korting. Even naar Primera.
10: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
11: Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
14: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
15: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix. Voor maar €1,49. En ook fijn. Kleurige perkgoed hangpot XXL. Voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
21: De jacht is weer geopend.
22: Stuk, waar ben je dan?
21: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
23: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
24: We kunnen dus de avondklok verlengen.
21: Het jachtseizoen Most Wanted.
25: Wow, daar in die Mercedes!
21: Stream je nu, alleen bij Videoland.
20: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
25: Joehoe!
26: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
27: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting. Korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
0: Aldi. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop. Dan
0: gaan we vieren. Aldi. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Goedemiddag, het is 1 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Fieke Hamers.
4: Goedemiddag.
3: Het OM heeft porno-site Motherless offline gehaald. Dat gebeurde na berichten van de NOS. Op de site staan onder meer beelden van vrouwen die in hun slaap werden misbruikt. De meest bekeken video van afgelopen week, met meer dan 4 miljoen views, staat in de categorieën incest en rape. De site loopt al zeker 2 jaar via Nederlandse servers. In Almere zijn na een brand gisteren 3 verdiepingen van een datacentrum compleet verwoest. De brand was moeilijk te blussen en daardoor pas na uren onder controle. Veel bedrijven die verbonden zijn met het datacentrum hadden problemen en konden niet goed werken. Geen beste dag voor de branche, zegt de koepelorganisatie tegen de NOS.
5: Dit is een uniek iets wat er gisteren gebeurde. Ik ken geen groot incident de laatste 30 jaar op deze schaal. Dus dit heeft heel veel impact.
3: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In een bank in Zintziek in Duitsland is een gijzeling bezig. Dat meldt de Duitse politie. Er zouden meerdere daders en gijzelaars zijn. 1 gijzelnemer en een medewerker van een geldtransport zouden in de kluis van de bank zitten. Politie is massaal aanwezig en het hele centrum van Zintziek is afgesloten. Drinkwaterbedrijf Vitens gaat de kelder renoveren waar vorig jaar een bacterie werd gevonden. De vondst van de enterokokkenbacterie zorgde er toen voor dat alle inwoners van Amersfoort hun drinkwater moesten koken. Volgens Vitens is de lekkage in verouderd beton de meest waarschijnlijke oorzaak voor de vervuiling van het drinkwater. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is zo'n 15 tot 19 graden. Morgen maximaal 22 graden.
4: Fieke, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 17 files in Nederland. In 2 stijlen langer dan 35 minuten. Dat is op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en de IJsselbrug. 44 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 36 minuten extra.
11: Dit is Joe, de female only, top 100, met Chantal Rutte.
4: Ja, met zo dadelijk op 60, Madonna en Vogue, maar eerst naar nummer 61. Die is voor Blondie en Denis.

0: Vogue. Op 60 Madonna en Vogue.
1: De female only top 100.
0: Ja, toch wel echt hofleverancier van deze lijst hoor, Madonna. Die komt nog vaker voorbij vandaag. Maar eerst nu door naar 59. Die is voor Shania Twain. En die maakt haar fans op het moment echt helemaal gek. Want ze is afgelopen 2 dagen aan het zinspelen op nieuwe muziek. En haar fans zijn echt helemaal lyrisch. Nou ja, die muziek heb ik uiteraard nu niet voor je. Maar op 59 wel. You're still the one. Shania Twain. In de Joe female only top 100.

plek 58 in de Female Only Top 100 bij Joe. Waar ik zo een liedje voor je heb. Wendy en Marianne associëren dat liedje met Top Gun en Tom Cruise. Want de soundtrack van die film ga je horen. Ik heb het over Berlin en Take My Breath Away. Eerst het liedje wat in de top 5 staat van de stemlijstjes van de andere Patrick, Daniel, Renate en Frank. En bij Mika en Martin zelfs op nummer 1. Op 57, The Bangles. Walk Like an Egyptian.

0: Adeno bij Joe in de Female Only Top 100 op 55... met zo dadelijk op 54. De vrouw die meerdere keren in de lijst te vinden is, 5 keer zelfs. Whitney Houston komt eraan.
1: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: Nieuws.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond. Voordeel voor jou.

0: mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Mama, ik ben super blij met jou.
5: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: Goedemiddag, het is 2:03. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister. 31 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 40 minuten. Op de A2 stad Utrecht Den Bosch tussen Del en de Martinus Nijhofbrug is een ongeluk gebeurd. 43 minuten. En de A12 Oberhausen Arnhem tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug. Een kapotte auto. 44 minuten.
12: Dit is Joe, de Female Only Top 100. Met Chantal Rutte.
11: Met zometeen op 53 Irene, Cara en Fame. Maar eerst naar Whitney Houston. En One Moment in Time.
12: Good times, great music. Dit is show
13: 54.

op 100. Irene Cara en Fame. En dan even een kleine oproep vanuit mij. Aanstaande zondag is het moederdag, hè? Ja, niet vergeten. Nu heb je gewoon nog de tijd om naar de winkel te gaan en croissantjes te halen voor dat lekkere ontbijt op bed. En dan heb ik ook zo dadelijk muziek voor je die je dan kunt aanzetten. Want dat is echt muziek speciaal voor alle mama's. De Spice Girls en Mama staat op 51 na Anouk.

Dit is echt ultiem meezingen. Ja, hè? Met de Spice Girls altijd. Mama hoorde je op 51 in de Joe Female Only Top 100. Mijn maand is topmaand bij Joe. Dat betekent dat je elke vrijdag een toplijst hoort. Ja, en dus vandaag de Female Only Top 100. Waar ik zo dadelijk op 49 heb, Kate Bush. Waarover Sanne zegt, haar stem blijft mij kippenvel bezorgen. Mysterieuze vrouw met een heerlijke stem. Je hoort hem na nummer 50 voor Sade en Smooth Operator. Ja.

0: 41 in de Female Only Top 100. Kate Bush en The Man with the Child in His Eyes op Joe. En geloof me, ook in de tweede helft komt er nog genoeg moois voorbij. We kunnen straks helemaal excited worden bij de Pointer Sisters. En ook Tina Turner komt eraan. En het nieuws van 2 uur met Fieke.
1: De klachtenlijn voor de eindexamens is weer open. En ik vertel je zo de meest gehoorde klachten.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Are you drinking my Mullermilk protein?
8: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
9: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
12: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
11: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal.
15: Maak elk moment mooi.
16: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
17: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
18: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
20: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
21: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
22: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
21: Werken? In deze drukte?
22: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
21: Stap je ook in?
23: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
24: Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
0: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Goedemiddag, het is 1 over 2. Het nu.nl nieuws krijg je van Fieke Hamers.
4: Goedemiddag.
3: Cruiseschip Hondius moet meteen weer vertrekken. Het schip waar het Hanta-virus is uitgebroken legt zondag aan bij Tenerife en moet van de autoriteiten meteen weg zodra alle passagiers van boord zijn. Ze worden daarna direct naar het vliegveld gebracht om de tijd op het eiland te beperken. Het RIVM komt maandag met een plan om 10 Nederlandse opvarenden in Nederland te kunnen opvangen. Meerdere universiteiten hebben hun onderwijsplatform offline gehaald. Het gebeurde nadat hackers dat platform Canvas wisten over te nemen. Op het onderwijsplatform kunnen studenten onder andere opdrachten inleveren, cijfers inzien en communiceren met docenten. Onder meer de Universiteit Twente, Maastricht en de Universiteit van Amsterdam hebben het uit de lucht gehaald. De brandweer heeft de brand bij een tankstation langs de A16 ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht onder controle. 20 meter van benzinepompen stonden een vrachtwagen en een bestelbus in brand. Er zijn metingen uitgevoerd voor gevaarlijke stoffen, maar die zijn niet gevonden. En de eindexamens zijn begonnen. En dat betekent ook dat het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren, de klachtenlijn weer heeft geopend. En bij de NOS vertellen ze wat de meest voorkomende klachten zijn.
25: Vaak dat het examen te moeilijk is, dat het examen te lang is, dat er een fout in het examen zit of dat er op de school iets verkeerd is gegaan. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast of een surveillant die niet goed zijn taak heeft kunnen uitvoeren.
3: De laatste examens in het eerste tijdvak zijn op 27 mei en op 11 juni volgt dan de uitslag. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en is zo'n 15 tot 19 graden. En morgen maximaal 22 graden.
4: Fieke, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 33 files in Nederland. In twee sta je langer dan 35 minuten. Dat is op de A2 een lange. Utrecht Den Bosch tussen Beest en de Martinus Nijhoffbrug is een ongeluk gebeurd. Zijn ze bezig met reddings- en bergingswerkzaamheden. 1 uur vertraging. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en de IJsselbrug. 44 minuten.
26: Dit is Joe, de Female Only Top 100 met Chantal Rutte.
4: Waar we zo doorgaan naar 47. Die is voor Tina Turner en Private Dancer. Maar eerst de Pointer Sisters. I'm so excited. Showtime.

natuurlijk. Tina Turner bij Joe op 47. Private Dancer in de Female Only Top 100. De hele dag hoor je alleen maar vrouwen hier bij Joe. Met nu op 46 Mel en Kim.

0: Wat blijft deze mooie van Bette Midler, The Rose. Op 45 in de...
1: The Joe Female Only Top 100.
0: Waar we zo dadelijk natuurlijk doorgaan naar 44. Maar daarna 43. En 43 staat echt heel hoog. Sterker nog, bovenaan het lijstje van Wilma. En Wilma, vertel eens, welk liedje is dat?
2: Ja, Madonna met La Isla Bonita.
0: En waarom staat hij dan voor jou echt met stip op nummer 1?
2: Ja, Madonna is jeugdsentiment. Ik ben daarmee opgegroeid. Ik vind het heerlijke muziek van haar. En ja, toen ik op weg naar school ging van Mark Dessen naar Abbeloord, heb ik een bandje gekregen van mijn... Ja, toen de tijd mijn vader voor Sinterklaas. En ja, mijn vader is overleden in 87. En als ik dit liedje hoor, ga ik ook altijd even terug naar die tijd dat ik op mijn fietsje naar Emmeloord ging, naar school.
0: Echt dat warme gevoel.
2: Ja, en dan lekker meeblaren. Heerlijk.
0: Nou Wilma, dan mag je dat zo dadelijk lekker gaan doen. Want op 43 komt hij eraan, Madonna La Isla Bonita. Na nummer 44, Laura Branigan en Sel.

0: geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Hamster!
8: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
7: Yes!
8: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis!
7: Play.
8: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
7: Lekker hoor!
8: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis!
7: Zoé!
8: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
7: Yes!
8: De meeste en de beste aanbiedingen!
7: Amster.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
9: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl. Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl. 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
16: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
19: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Even over later.
23: Ik ben aan het streamen.
22: Oh, sorry.
23: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
22: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
25: Joehoe!
24: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe.

0: En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Nieuw ben je. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
3: Goedemiddag, het is 2:30. Ik geef je het Joverkeer van Flitsmeister. 41 files in Nederland. In twee sta je langer dan 40 minuten. Op de A2 is dat Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 40 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en de IJsselbrug 42 minuten extra.
4: Dit is Joe, de Female Only Top 100 met Chantal Rutte.
3: Met zo op 41, Melissa Etheridge, Like the Way I Do. Maar eerst Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now.
5: Music. 42.

0: de Female Only Top 100. 100 keer hits, gezongen door vrouwen.
1: 41.

41 in de Female Only Top 100, waar er nog veel meer leuks aankomt. Eén ding weet ik wel, Rihanna die zal vast blij zijn met de vrouw die zo op plaats 39 staat. Want die heeft er maar liefst 3 keer in haar stemlijstje staan. Ik heb het over Cher. Maar eerst op 40, Te Pau en China in Your Hand.

40 was voor Cher, If I Could Turn Back Time, in de Female Only Top 100. Nou, als ik de tijd kon terugdraaien, dan had ik vanmorgen geen half uur mijn haar staan stylen. Nee, joh. Om vervolgens op weg naar mijn werk ondergepoept te worden door een vogel. Ja, serieus, dat is echt gebeurd. Eerste keer in mijn leven, zo'n volle klets op je achterhoofd, weet je wel. Bah, echt. Het schijnt dat het geluk brengt, maar liever niet. Maar als ik je dan een advies mag geven, mocht het je ooit overkomen en je bent op zoek naar werk, zoek een werkgever waar ze een douche hebben. Hebben ze hier? Ideaal. Zit je in ieder geval weer schone achter je werk. Door naar 38 in de Female Only Top 100. Die is voor Barbara Streisand. Woman in Love.

0: Op 37 in de Female Only Top 100. Ja, en ik hoop dat je nog adem over hebt na al dat meebleren. Want we gaan zo vrolijk verder. Alanna Miles en Hart komen eraan. En het nieuws met Fieke Hamers.
1: Asielminister Bart van den Brink wil stoppen met grenscontroles.
2: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Hoi van Ethos.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
15: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
14: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
16: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
17: Dat is wit goud voor weinig.
16: Aldi.
18: De jacht is weer geopend.
19: Stuk, waar ben je dan?
18: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
20: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
21: We kunnen dus de avondklok verlengen.
18: Het jachtseizoen Most Wanted.
22: Wow, daar is die Mercedes!
18: Stream je nu alleen bij Videoland.
16: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, moze rood bonbons voor maar 2,19.
17: Mamma mia, dat is goedkoop.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Aldi,
23: joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
26: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Oh. Goedemorgen allemaal.
28: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
29: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: Goedemiddag, het is 1 over 3 het nu.nl nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. De grenscontroles gaan op de schop. Asielminister Van den Brink wil dat er niet meer bij de grens gecontroleerd wordt. Hij wil dat er mobiele controles komen door de marechaussee. En alleen als het nodig is, dat is volgens het kabinet effectiever. De controles langs de Nederlandse en Duitse grens kregen veel kritiek, onder meer door de files. Spanje is Nederlandse criminelen zat. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken op een persconferentie over een grote drugsvangst, meldt RTL. Op een containerschip werd een recordhoeveelheid van 30.000 kilo cocaïne gevonden. Het schip werkte waarschijnlijk als een soort moederschip voor kleine vissersbootjes die de coke naar kleine havens brengen waar weinig controle is. Er zitten veel Nederlanders onder de verdachten, onder wie veroordeelde crimineel Bolle Jos. De jongeren van D66 die gisteren in het partijkantoor zaten toen er een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, zijn weer bij elkaar gekomen. De impact op de ongeveer 30 jongeren is enorm en er is behoefte aan slachtofferhulp, zeggen ze tegen Omroep West. Premier Jette liet eerder weten zich niet te laten intimideren.
2: Als een kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren.
1: Er is een verdachte opgepakt. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfsplaats. En Sir David Attenborough is vandaag 100 jaar geworden. De Britse documentairemaker met de wereldberoemde stem van de natuurdocumentaires krijgt van overal felicitaties.
3: I've been completely overwhelmed by birthday greetings from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages.
1: De BBC staat de hele week stil bij de mijlpaal met speciale uitzendingen en documentaires. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij maximaal 15 tot 19 graden. Morgen maximaal 22 graden.
0: Fieke, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 49 files in Nederland. In twee sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 33 minuten. En dan de A12 Oberhausen Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord is een ongeluk gebeurd. 49 minuten extra.
4: Dit is Joe, de female only, top 100, met Chantal Rutte.
0: Waar we zo gaan naar nummer 35, die is voor Alanna Miles en Black Velvet. Maar eerst Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You.
5: Joe, time is great music, dit is Joe.
6: 36.

Alanna Miles, Black Velvet op 35 in de Female Only Top 100 bij Joe. Waar je zo Cyndi Lauper gaat horen. Time After Time op 33 is dat. Maar eerst een populaire meidenband, The Bangles. Ja, die hebben we al één keer gehoord. Maar ik kan je verklappen dat ze hierna nog een keer te horen zijn. Ik ga natuurlijk niet zeggen waar, hè. Nu eerst de hit waarmee ze doorbraken in de jaren 80. Staat op nummer 1 in de lijst van Luke en Buck. Manic Monday, hoor je. Op 34 in de Female Only Top 100.

0: Lauper. En Time After Time. Op 33.
1: Yo. De Female Only Top 100.
0: Ja, die stond op nummer 1 overigens in de stemlijst van Melanie en Sanne. Die Cyndi Lauper Time After Time. Ik heb zo Tracy Chapman voor je. Maar eerst een liedje waarover een andere Cyndi dan weer zegt... dit nummer krijgt me op mijn slechtste dagen nog aan het zingen. En Arjan die zegt, ik krijg er gelijk zin van in vakantie. Nou, in beide gevallen kan ik me helemaal voorstellen. Want als er één liedje is waar je vrolijk van wordt... dan is dat toch deze. Ja, toch. Gewoon keihard meeblaren. Ideaal op 32 in de Female Only Top 100. Maywood. Dit is Rio. Op Joe.

0: Female Only Top 100. 100 hits. Gezongen door vrouwen.
1: 31.

0: bezorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jou thuis klaar voor de toekomst.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
17: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
16: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Goedemiddag, het is 1 over half 4. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister voor je. 63 files in Nederland. 3 files duren langer dan 35 minuten. Dat is op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en de IJsselbrug 1 uur en 1 minuut. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drecht-tunnel. Die is daar dicht, komt door schade aan het wegmeubilair. 35 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2. 36 minuten.
21: Dit is Joe, de Female Only Top 100. Met Chantal Rutte.
20: Met zo dadelijk op 29 Kim Wilde en Cambodia. Maar eerst naar Irene Cara en Flashdance. What a feeling.

0: Op 29 Kim Wilde in Cambodia in de Female Only Top 100 bij Joe.
1: De Joe Female Only Top 100.
0: Met nu op 28 een vrouw die wel echt heel hoog op mijn lijstje zou staan, hoor. Want eerlijk, jaren geleden toen ik klein was, was ik echt groot fan. Zo groot fan dat ik sliep onder een dekbedovertrek van haar. En op haar, hè, een kussensloop. Ik was helemaal fan van deze vrouw. Tegenwoordig hoor je heel veel andere geluiden overigens. Met hoe het met haar gaat. Laatst weer opgenomen geweest. Staat voor de rechtbank. En veel fans maken zich heel erg veel zorgen om hoe het met haar gaat. Ja, ik hoop dat dat een beetje goed komt. Want het is natuurlijk ook al jaren dat dat gebeurt. Op 28 in de Female Only Top 100. Britney Spears. Baby.

De voornaam Blanc. Op 27 in de Joe Female Only Top 100. Met nu de vrouw die al 3 keer eerder in de lijst stond. Ja, en ze onderging afgelopen week echt een totale transformatie. Ze ging namelijk naar het Met Gala. Ongeveer het belangrijkste en bekendste gala van Amerika. En daar gaat iedereen altijd mega extravagant verkleed. Hoef je haar geen 2 keer te vertellen. Want ze droeg een pruik van bijna 1,5 meter. Even. Ze had een soort schip op haar hoofd. Dat is toch niet te doen? Dan kom je toch niet normaal door een deurpost? Ik mag hopen dat ze een heel team mee had dat haar daarbij hielp, hoor. Ik heb het over Madonna. Je hoort er nu met Papa Don't Preach op 26 in de Joe Female Only Top 100.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It, hier bij Joe.
1: Top 100.
0: Ja, en die lijst die gaat zo dadelijk verder met Whitney Houston en uiteraard Joey van der Velde. En ook het nieuws met Fieke Hamers komt eraan.
2: Bij een pakketpunt van DHL is er bijna 3 miljoen aan drugs gevonden.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi, een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
10: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
11: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
11: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
12: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
11: Nee, Greenwave. Greenwave. Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
14: Green Wave.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
18: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
19: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
23: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
24: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
25: Dit is Joe.
26: Exact 4 uur, goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Fieke Hamers.
2: Goedemiddag. In het Duitse Zintzig is de politie binnengevallen bij de bank waar een gijzeling was. Twee mensen die zaten opgesloten zijn ongedeerd aangetroffen. De dader of daders zijn niet gevonden. En de politie zegt ook dat ze geen contact hebben gehad met de daders. Het is dus ook nog niet duidelijk wat er precies in de bank is gebeurd. Bij een distributiepunt in Den Hoorn van pakketbezorger DHL is vorige maand 87 kilo drugs gevonden. Drugs werden ontdekt tijdens een controle van pakketten die naar Chili en Finland zouden gaan. Het ging om heroïne, crystal meth en cocaïne. Het zat verstopt in pakketten met landbouwgoederen erop. Ze zouden een waarde hebben van een kleine 3 miljoen euro. Asielminister Van den Brink wil dat er na de zomer niet meer bij de grens gecontroleerd wordt. Hij wil dat er mobiele controles komen door de marechaussee. En alleen als het nodig is, dat is volgens het kabinet effectiever. Controles langs de Nederlandse en Duitse grens kregen veel kritiek, onder meer door de files. En de chauffeur van de vrachtwagen die volledig uitbrandde bij een tankstation aan de A16 had vandaag zijn eerste werkdag. 20 meter van de benzinepompen stonden de vrachtwagen en een bestelbus in brand. Wat de brand in de isolatie van de brandwagen zat, van de vrachtwagen zat, heeft de brandweer hem gecontroleerd laten uitbranden. En het tankstation is nog dicht. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanavond en komende nacht koelt het af naar een graad of 7. En morgen de warmste dag van de week met maximaal 19 tot 22 graden.
26: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Best wel druk op de weg. Je krijgt alle vertragingen van 35 minuten of langer. Dat zijn er twee op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg. Daar vertraging van 45 minuten. En de A15 Oostvoorne Ridderkerk tussen de havens 4000 en Heiplaat Pernis. Vertraging van 35 minuten. Langzaam rijden.
0: Dit is Joe, de female only, top 100, yes. Met Joey van der Velden.
26: Ik wil nog even zeggen, bedankt als je hebt gestemd op de female only top 100. Als je dat niet hebt gedaan, niet erg, leun achterover en geniet. En zing mee.
1: Dit is Joe. 24.

0: Dit is Joe met Nena op 23. In...
1: Female Only, top 100.
0: Gaat al behoorlijk lang mee trouwens, dit liedje. Ze bracht 99 luchtballons uit in 1983 samen met haar band. Hele groepen mannen trouwens. Carlo op gitaar, Jurgen op basgitaar, Rolf op drums en Uwe op keyboard. En is ook componist van de band. En wat denk je? Meer dan 40 jaar later staan ze nog steeds met elkaar op het podium. Het is trouwens een favoriete track van Wendy Timmermans. Die stemde erop en schrijft het erbij. Ik heb Nena vorig jaar live gezien en ze is nog steeds geweldig. 5 jaar voordat Nena zong over luchtballonnen stond het echt rijen dik voor de bioscopen in Nederland. Tenminste, die ervaring had Anton van Stekelenburg. Die schrijft: we moesten soms weken wachten voor we eindelijk naar de film konden. Vaak was hij uitverkocht. Ja, de best bezochte film van 1978. Dat kan er eigenlijk maar eentje zijn. Ik heb het uiteraard over Grease, waar Olivia Newton-John dit liedje in zong. En iedereen was verliefd op haar. Hopelijk is die devoted to you op nummer 22. Kiss me.

Dit is Joe met de Female Only Top 100. En op 21 vinden we Cranberries en Zombie. Ja, dit gaat een beetje klinken als het begin van een slechte grap. Vier danseressen en twee zangeressen die lopen een vergaderruimte in. Het is niet het begin van een slechte grap. Wel het begin van de Dolly Dots. De naam is trouwens gebaseerd op een personage uit een strip die Dolly Dot heette. Al gaat er ook een verhaal de ronde dat de manager de naam heeft bedacht in een droom. Maar dat maakt eigenlijk voor het verhaal helemaal niks uit. Chill, Anita, Esther, Patty en Angela en Ria die kwamen in 1979 bij elkaar. Daarna hadden ze samen tientallen hits, waarvan dit anno 2026 misschien nog steeds wel het allerbekendst is. Kregen in ieder geval genoeg stemmen om in de Female Only Top 100 terecht te komen.

0: Ironic.
1: De Female Only Top 100.
0: Zeker weten wie zometeen verder gaat met Cyndi Lauper. Die staat in de lijst. Of had ik dit niet mogen zeggen? Nee, dat had ik volgens mij niet mogen zeggen. Maar natuurlijk staat ze in de lijst. Ze staat in de lijst met dat ene liedje. Je weet wel, die ene. En ook een echte filmklassieker, Judith. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zometeen een liedje op 18. Ja. En jij vindt die echt waanzinnig, hè?
2: Oh ja, helemaal super. De hele mooie herinneringen. Mijn man en ik die hadden net een relatie met elkaar. Ja. En eigenlijk 1 of 2 weken daarna gingen we naar de bioscoop toe. Dit was de eerste bioscoopfilm met ons tweetjes.
0: Dat meen je niet. Maar dat is ook, ja, dat is ook zo'n herinnering die je dan nooit meer vergeet.
2: Nee, die vergeet je nooit meer, nee.
0: Maar vond je de film geweldig en het liedje daarmee ook?
2: Nee, allebei geweldig. Het liedje hoorde gewoon echt bij de film, vond ik. En daarna hebben wij de film ook nog een keer in Duitsland gezien. En ja, nagesynchroniseerd, maar het liedje bleef gewoon normaal.
0: Ja, dit is ook zo'n liedje wat je niet moet nasynchroniseren. Zometeen op 18, dus Celine Dion.
2: Super.
0: Veel plezier
2: ermee. Helemaal top. Ja, dankjewel. Doei, doei.
3: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB.

0: Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Bij Ter Stal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Het weer van Weerplaza, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Vanavond koelt het flink af naar een graad of 7. Morgen ook nog zon en wolken. Het wordt de warmste dag van de week met maximaal 22 graden. Er wordt flink gegokt trouwens in de app van Joe. Hier krijg ik onder andere binnen, ging het net over My Heart Will Go On van Celine Dion. Dat weten we over een kleine anderhalve minuut. Eerst kijken we nog even naar de weg. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Het is druk. Je krijgt alle vertragingen van 45 minuten of langer. Onder andere op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Tussen Eurmond en Airport Maastricht-Aken. Daardoor een ongeval 52 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Gorkum door een ongeval 51. En op de A50, dat is Os-Eindhoven, tussen Heerde en Sonnenbreugel. Daar gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Vertraging is daar 46 minuten. 1 minuut over 4:30. Goedemiddag. Het laatste nieuws krijg je van Fieke Hamers.
15: Goedemiddag. De gijzeling in een bank in het Duitse Zintziek is voorbij. De politie is binnengevallen. 2 mensen die zaten opgesloten zijn ongedeerd aangetroffen en de dader of daders zijn niet gevonden. Minister Heijnen van Financiën wil in de EU opnieuw praten over of bevroren Russische tegoeden gebruikt kunnen worden voor steun aan Oekraïne, zou hij in een besloten bijeenkomst hebben gezegd. Het zou gaan om 210 miljard euro. Afgelopen december besloten EU-leiders nog om in plaats van de Russische tegoeden te gebruiken Oekraïne extra geld te lenen. En Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling voor belastingfraude. De vakantieparkondernemer en realityster kreeg gisteren 1 jaar cel en een boete. Vanwege de veroordeling maakt Talpa geen nieuwe afleveringen meer van zijn serie Massa is Kassa op SBS6.
16: Dit is Joe, de Female Only Top 100 met Joey van der Velde.
14: Zeker weten, en zometeen hoor je Cyndi Lauper op 17. Girls Just Wanna Have Fun, eerst op 18. Inderdaad, Celine Dion, My

En ze heeft genoeg stemmen gekregen om op 17 terecht te komen in de Female Only Top 100. Ze staat met Girls Just Wanna Have Fun gewoon lekker bovenaan in de lijst. Kreeg onder andere stemmen van Angela van der Jacht. Die schrijft, ik vond Cindy vroeger echt helemaal te gek. Ze zag er mega gaaf uit met dat geverfde haar. Iets wat ik toen zelf niet durfde. En Chantal Floor van Dijk, die heeft ook gestemd en schrijft, dit is mijn favoriete nummer. Ook van mijn dochter trouwens. Die is 7 jaar oud. Ja, het liedje werd door ene Robert Hazard geschreven. In 20 minuten tijd deed hij gewoon onder de douche. Ja, met de energierekening van die tijd kon het nog. En de demo, die klonk zo.

0: totdat Cindy Lauper een album ging maken. Die duikelde de demo weer op, die veranderde wat aan de tekst. Die schreef er ook nog een melodietje bij. En zo had je opeens een liedje dat gewoon nooit meer uit je hoofd gaat. En de Female Only Top 100 kent heel veel van dat soort liedjes. Zometeen op 15 bijvoorbeeld een dame. Die zingt echt recht je ziel in. Het komt altijd binnen als zij haar mond open doet. Eerst op 16, ook niet verkeerd. Dit is No Doubt bij Joe. And Don't Speak.
1: You

Dolly Parton op 15. In de Joe, Female Only top 100. Working 9 to 5. Mocht je nou ook tot 5 werken, dan kleine 13 minuten nog. Je bent er bijna. En je zou ook nog in het laatste kwartiertje zou je gewoon nog even een hit kunnen schrijven. Zo ging het tenminste bij Dolly Parton. Die zat met haar nagels te tikken op een bureau. En die dacht opeens, hey, dit zou wel eens een typemachine kunnen zijn. En een riffje voor een liedje. En zo geschiedde. Dolly die was echt heel snel, klein kwartiertje. Kate die deed 2 jaar over haar album waar het volgende liedje op staat. En Danielle Eikhout die heeft erop gestemd. En die vat het eigenlijk perfect samen. Kate Bush, wat een waanzinnige muziek heeft deze vrouw gemaakt. Love it. Ja, meer is eigenlijk niet te zeggen over de muziek van Kate Bush. Het is gewoon waanzinnig. Op 14 staat Running Up That Hill.

0: Dit liedje heeft een stem gekregen van Joyce van der Veen Boer. En die schrijft erbij: dit was een hit toen ik zwanger was. Ik heb het nummer echt heel vaak gezongen met mijn handen op mijn buik voor onze nog niet geboren tweeling.
1: Yo, the female only top 100.
0: Dat is natuurlijk een prachtige herinnering. Op 13 in de female only top 100 bij Joe Bengals en Eternal Flame. Oh, ik vergeet trouwens nog één ding, Joyce. Het is pas overmorgen, maar alvast een hele fijne moederdag voor jou. Zometeen het nieuws met Fieke. Wat zit daarin?
2: Asielminister Van den Brink komt met eerste nieuwe asielmaatregel.
0: En de lijst die gaat zometeen verder. We komen dichter bij de top 10 met over 5 minuten nummer 12. Pat Benatar.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
6: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
7: Doe het lekker zelf,
6: dat zeg ik.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
10: Laat het hier zijn.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
12: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Mama, ik ben super blij met jou.
16: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
18: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
17: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
19: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Dit is jouw. Exact 5 uur. Goedemiddag. Dit is het laatste nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
2: Goedemiddag. Het kabinet komt met nieuwe asielmaatregel. Het is de eerste maatregel sinds de asielnoodmaatregelenwet sneuvelde in de Eerste Kamer. Vreemdelingen moeten sneller ongewenst kunnen worden verklaard. Van den Brink werkt ook onder meer aan een voorstel om mensen die illegaal in ons land verblijven te kunnen straffen. Daar heeft hij meer tijd voor nodig, zegt hij. Het PVV-voorstel dat vorig jaar opeens was aangenomen was niet goed opgesteld, zegt Van den Brink. Passagiers van het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken worden eerder naar huis gebracht dan gedacht. Volgens de Spaanse regering begint de repatriëring zodra het schip aankomt bij Tenerife, en dat is zondag. Opvarenden gaan meteen door naar het vliegveld, ook als ze klachten hebben die lijken op het Hanta-virus. Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand uitbrak, is bezig met een noodvoorziening. Het bedrijf denkt dat ze binnen 3 dagen weer stroom hebben, zodat hun klanten geen last meer hebben van de brand. Veel organisaties hebben servers in het datacenter, zoals de Universiteit van Utrecht, die vandaag daarom dicht is. En de ronde van Italië, de Giro, is begonnen met een enorme valpartij. In de laatste kilometers reden de topsprinters op hoge snelheid door een bocht, en daar ging het mis, zagen ze bij Eurosport.
7: The road is gonna narrow ever so slightly. Crossbar, big crush. That leaves only about 10 riders in contention. Huge crush.
2: Onder andere de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen ging onderuit en was dus kansloos voor de winst. Die ging naar Fransman Paul Magnier. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond en komende nacht gaat het afkoelen naar een graad of 7. Morgen wordt het de warmste dag van de week met maximaal 19 tot 22 graden.
0: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Het is best wel druk op de weg, maar één troost. Dan heb je extra veel female only top 100 voor je benzine. Dat is ook fijn. Je kan in de file gaan staan op de A2 bijvoorbeeld. Tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging is daar 39 minuten. Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord, tussen Born en Airport Maastricht, 67. Dan de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug, 36. En op de A28, dat is Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en de brug over het Katerveer. Vertraging is daar 35 minuten.
1: Dit is Joe, de female only, top 100, met Joey van der Velde.
0: Anne-Roos Hartman die schrijft: hier moest ik toendertijd een singeltje van hebben, en ik snap dat, deze must-have op 12 van Pat Benatar. Ja!

0: bij Joe Alone. Op nummer 11 in de Female Only Top 100.
1: De Female Only Top 100.
0: Ik zou zeggen, pak even een stok waar je zo meteen ergens een harde klap mee kan geven. Want ik ga Whitney Houston draaien. Nou, dan weet je wel over welk liedje het gaat. En ik ga even applaus geven aan iemand die een stemlijstje heeft ingevuld. Esmee!
2: Dankjewel.
0: Welkom bij de Female Only Top 100. Ja, jij hebt ook gestemd op... Nou, heel veel liedjes heb je gestemd. Maar één vrouw in het bijzonder, Madonna.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Vertel even, wat heb je met Madonna?
2: Ja, eigenlijk, ik ben fan geworden door Madonna. Eigenlijk mede dankzij mijn moeder.
0: Oh, wat dan?
2: Nou ja, mijn moeder heeft altijd een klik gehad met La Isla Bonita van Madonna. Ja. En ik heb altijd wat gehad met Like a Prayer van Madonna.
0: En waarom jij dan met Like a Prayer? Want die staat nu op 10.
2: Ja, maar er valt eigenlijk vrij weinig uit te leggen over waarom ik het een beetje zo leuk vind. Naast het feit van sinds dag 1 dat ik dat nummer heb gehoord, vind ik het gewoon echt een fantastisch nummer.
0: Ja, dat is natuurlijk ook muziek. Je kan wel heel interessant gaan vragen waarom je het zo fantastisch vindt. Maar soms kan je het niet uitleggen, Esmee.
2: Nee, sommige dingen zijn gewoon niet in woorden uit te drukken.
0: Soms is het een gevoel, weet je wel. Dan moet je het horen. Dan moet je het gewoon alleen met je oren doen. Dat is wat je zegt.
2: Precies.
0: Oké, gaan we ons mond houden. Tot later.
2: Tot later.

Brigitte van Kleij die zegt, lekker hard meezingen, dus houd je oren maar dicht. Anjeta van Leeuwen, die vrouw, die had gewoon een knaller van een stem. Zijn bar. Whitney Houston bij Joe. I Will Always Love You in de Female Only Top 100. Ze staat op 9. En je weet dat je echt wat hebt neergezet als je een eigen munt hebt. Ja, dat is de Spice Girls vorige maand overkomen. Omdat het 30 jaar geleden was dat ze hun eerste single uitbrachten, vond de Royal Mint in de UK het een mooi moment om er dan toch één te slaan. Een munt. Er zijn er 15.000 van gemaakt. Het is een zeer speciale uitgave die je kan kopen. En ik ben dan altijd benieuwd of dat je er dan toch opeens één een keer tegenkomt in je portemonnee. Dat iemand op een onbewaakt moment toch een kop koffie ermee heeft afgerekend. Of een treinkaartje of zo. Ze staan op 8, de Spice Girls. Ja!

0: Bij Joe, Tina Turner en Simply the Best. Anita, jij hebt echt wel een hele specifieke herinnering bij dit liedje.
1: Tina Turner doet mij aan vroeger denken met mijn Walkman. En dat ik mijn rolschaatsen aan heb en op de betonnen kennisbaan vroeger rondjes draaide en lekker meezong en zo.
0: Wat goed, was je goed in rolschaatsen?
1: Ja, wat is goed. Gewoon als jonge meid zijnde op rolschaatsen. En toen kon je nog lekker over de straat heen rolschaatsen. En bij mijn ouders voor het huis in het park was er gewoon een hele grote tennisbaan. En daar tennisde eigenlijk bijna nooit iemand op. Nou, dat was dus de ideale plek als jong meisje zijnde om daar op te rolschaatsen.
0: Nee. En je moet rolschaatsen met goede muziek aan. Dat werkt natuurlijk altijd wel.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, precies. Ja. Heb je Tina Turner net nodig? Nou, zo werkt het. Oké, thanks voor het stemmen op de Female Only Top 100.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel en succes met de uitzending.
2: De Joe Female Only Top 100.
0: Ja, die lijst die gaat zo meteen verder met de bovenste 6 liedjes.

0: greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
1: Greets. Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken en men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
2: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallelof voor Almof.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon
16: krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
17: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
18: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Onlineveilingmeester.nl.
21: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Vanavond koelt het flink af naar een graad of 7. Morgen ook zon en wolken. Het wordt de warmste dag van de week met maximaal 22 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Het is behoorlijk druk. Je krijgt alle vertragingen van 35 minuten of langer. Onder andere op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem. Tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug. Vertraging is daar 41 minuten. En de A58, dat is Tilburg-Breda tussen de Baars en Tilburg-Reeshof. Daar is de afrit afgesloten. Vertraging is daar 44 minuten rond. Dit is jou. 2 minuten over 5:30. Het laatste nieuws krijg je van Fieke Hamers.
24: Goedemiddag. De eerste nieuwe asielmaatregel is bekend. Vreemdelingen moeten sneller ongewenst worden kunnen verklaard. Asielminister Van den Brink werkt ook al meer aan een voorstel om mensen die illegaal in ons land verblijven te kunnen straffen. Maar daar heeft hij meer tijd voor nodig, zegt hij. Passagiers van het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken worden eerder naar huis gebracht dan gedacht. Zondag komt het schip aan bij Tenerife en ze worden dan meteen naar het vliegveld gestuurd, zegt de Spaanse regering. Britten moeten bij thuiskomst 45...

0: dagen in quarantaine van de overheid. Wat de 10 Nederlanders moeten doen als ze thuiskomen is nog niet bekend. En als laatste provincie is ook in Zuid-Holland voor het eerst een wolf gezien. Videobeelden zijn bekeken door experts en het was er echt één. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land, zo'n 10 jaar geleden, werden in alle andere provincies wolven of sporen van wolven gezien.
1: Dit is Joe, de Female Only Top 100 met Joey van der Velde.
2: Ja, nou,

0: Op 4, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
1: De Female Only Top 100.
0: Zeker weten, alle stemlijsten samen zijn de Female Only Top 100 geworden. De beste liedjes alleen maar gezongen door vrouwen. Na 97 liedjes zijn we dan bij de top 3 aangekomen. Al had dit nummer op 1 mogen staan, als het aan Karin had gelegen. Op haar stemlijstje schrijft ze onder andere de allerbeste zangeres van Nederland. Ze hoort gewoon op nummer 1. Ze staat op 3. Er zijn trouwens een hele hoop mensen met Karin eens. Ik zag ook een berichtje van Jolande van Geurp. Die schrijft: als kind vond ik de muziek van deze zangeres altijd al fantastisch. En nu nog steeds echt internationale allure uit Nederland. Daarover gesproken, uit Nederland, maar ook ver over de grens kennen ze dit liedje. Er is een Zweedse versie gemaakt.

in de Female Only Top 100 bij Joe, Wuthering Heights. Kate Bush, onder andere door stemmen van Ivo Glasbeek. Die schrijft, door haar is mijn liefde voor muziek begonnen. En Sanne Engelen, haar stem blijft bij mij kippenvel bezorgen. Mysterieuze vrouw en een waanzinnige performance. Ben ik het echt helemaal mee eens. Kate Bush is geweldig. We zijn bij de allerlaatste. Oftewel het liedje dat de meeste stemmen heeft gekregen van jullie. Waarvan jullie zeggen, als er nou een lijst is met de beste, mooiste en leukste liedjes gezongen door vrouwen, dan is dit de nummer 1. Heb je al enig idee? Of zeg je, nou Joey, ik kan er geen chocola van maken. Ik heb geen idee. Voordat ik nummer 1 bekend ga maken, fiets ik nog heel even met je door de top 10. Op 10, Like a Prayer, Madonna. Whitney Houston.

0: voor Anouk en Nobody's Why. 4. Bonnie Tyler is er ook bij. Total Eclipse of the Heart. 3. Anita Meijer, Why Tell Me Why. 2. Wuthering Heights. En dan de nummer 1. Ja, als ik alle berichtjes ga voorlezen die over de nummer 1 zijn gestuurd, dan kunnen we Koen en Sander voor maandag wel afbellen. Soms is het bij zo'n lijst zoeken, berekenen, uitpuzzelen. Wie staat er dan eigenlijk op 1? En soms is het ook gewoon meteen duidelijk. Het lied is gebaseerd op een echte roodharige bankbediende die iets te veel flirtte met de echtgenote van de zangeres. Dat is natuurlijk strontvervelend. Het zorgt voor allemaal trammeland en gedoe. Maar het leverde Dolly Parton ook een enorme hit op.
1: 1.

0: op 1. In de Female Only Top 100. Dolly Parton en Jolene.
1: De Joe Topmaand.
0: Ja, tot zover die top 100, de Female Only Top 100. Ja, ja, ja, jammer dat die voorbij is. Maar er is ook goed nieuws. Deze hele maand is vrijdag de leukste dag van de week hier bij Joe. Elke vrijdag in mei doen we een andere top 100, steeds in een ander thema. Dus mocht je het leuk vinden om te zoeken naar de allerbeste liedjes en je grootste favorieten door te geven, vergeten of niet, dan ga ik je zometeen verblijden met een nieuwe top 100, die je dus volgende week vrijdag hoort. Ik mag zometeen de volgende top 100 bekendmaken. Dat vind ik echt een enorme eer. Daar heb ik heel veel zin in. En ik ga je ook stemadvies geven. Daar wil ik nog even over nadenken. Ja, stemadvies kan je natuurlijk maar één keer doen. Dus dat ga ik even, daar ga ik nog even over nadenken. Er is één ding dat ik zeker weet. Deze ga ik zo draaien. Don Henley. Voice of Summer.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Schuren, afplakken, lakken.
8: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
12: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Daar heb je Huub van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
16: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis.
15: We doen met je mee. Plus.
18: Mama, ik ben super blij met jou.
19: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
20: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
21: Eerste schooldag?
22: Ja, zo lastig.
21: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
22: Ja, lekker.
23: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
24: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert Streek.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
27: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel.

0: nieuws krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedenavond. 100 miljoen euro naar vuurwerkondernemers. Het kabinet gaat vuurwerkondernemers compenseren die geraakt worden door het vuurwerkverbod. Dat meldt staatssecretaris Annette Bertrand. 100 miljoen moet volgens haar ruim voldoende zijn om de importeurs en handelaren tegemoet te komen. Het is de laatste stap naar een definitief landelijk vuurwerkverbod deze jaarwisseling. De brandweer van Zoetermeer is gisteravond bekogeld. Ze waren bezig om een grote brand te blussen toen omstanders stenen gingen gooien naar de brandweermensen. Burgemeester van Zoetermeer noemt het waanzin. Stenen gooiers komen er niet mee weg, want de brandweer gaat aangifte doen. Asielminister Bart van den Brink komt met de eerste nieuwe asielmaatregel. Vreemdelingen moeten sneller ongewenst kunnen worden verklaard. Van den Brink werkt ook onder meer aan een voorstel om mensen die illegaal in ons land verblijven te kunnen straffen. En daar heeft hij meer tijd voor nodig, zegt hij. Het PVV-voorstel, dat vorig jaar opeens was aangenomen, was niet goed opgesteld, zegt Van den Brink. Amerika is begonnen met het vrijgeven van geheime documenten over UFO's. Dat was een verzoek van president Trump. Deze geheime dossiers hebben lange tijd speculaties gevoed over UFO's, zegt de overheid nu. Eén document zou gaan over een waarneming van een UFO bij de Nederlandse kust in 1948. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond en komende nacht gaat het afkoelen naar een graad of 7. Morgen wordt het de warmste dag van de week met maximaal 19 tot 22 graden.
2: Nou, ik zat niet op de.
0: En dan het verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 20 minuten krijg je op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Tussen Born en Airport Maastricht-Aken, daardoor een ongeval 27 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug 41. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 22. Op de A29, dat is Rotterdam-Berg-op-Zoom, door een defect voertuig. Vertraging tussen de Heinenoordtunnel en Numansdorp, dat is daar 27 minuten. En de A58 Tilburg-Breda tussen de Baars en Tilburg-Reeshof. Daar is een ongevalsonderzoek. De afrit is daar afgesloten. Je moet rekening houden met 49 minuten.
3: Dit is Joe, met Joey van der Velden.
0: Zometeen bekendmaken welke top 100 je volgende week mag verwachten. Heb ik wel even je hulp voor nodig.

0: Dr. Elben bij Joe, It's My Life.
1: De Joe Topmaand.
0: Zometeen ga ik trouwens de Bellamy Brothers draaien. Die hoor je over een minuut of vier. Ja, het is de Joe Topmaand. We hebben de Female Only Top 100 hebben wij achter ons gelaten. Maar daar houden wij het niet bij. Zeker niet. Deze hele maand is vrijdag de leukste dag van de week. Want elke vrijdag in mei doen we dus een Top 100. En steeds in een ander thema. Alleen, nu is de vraag, waar draait de volgende top 100 dan om? Dat mag ik nu bekend gaan maken. Dat is natuurlijk altijd, ik vind het toch altijd wel een hele eer. Ik zou zeggen, pak even de Joe-app erbij. Dan zie je daar dat je kan stemmen op de muzikale helden top 100. Ja, die doen we volgende week vrijdag. Dus je hebt een week de tijd om daar eens even goed over na te denken en je favorieten door te geven. En ik snap dat je wel, ja, dat je wel 500 liedjes kan doorgeven. Maar we gaan het echt proberen te trechteren. We doen alleen de 100 beste volgende week vrijdag. En ik ga je een beetje op weg proberen te helpen. Ik ga je een beetje proberen te inspireren. Ik ga nu een muzikale held draaien waarvan ik zelf vind dat hij er heel vaak in mag. Want ik vind, ja, alle liedjes vind ik eigenlijk goed. Hoor ik je denken, Phil Collins, Joey. Phil Collins, jij bent groot Phil Collins fan. Je gaat niet Phil Collins draaien. Nee, ligt voor de hand. Er is nog een andere muzikale held waarvan ik denk, ja, zet die maar op je lijstje. Ja.

Best uit 70s, 80s en 90s zijn de Bellamy Brothers bij Joe. Ik ga zo meteen Kiss Me draaien van Sixpence None the Richer. Ik zat een beetje op internet te scrollen, kwam ik opeens achter iets heel grappigs. Het liedje heeft een Nederlandse roots. En dan heb ik het niet over de band zelf. Nee, ze komen uit Nashville. Maar gitarist Matt Scollum, die schreef het nummer hier in een motel. Was in 1994. De band was toen in ons landje om op te treden tijdens een festival, het Flevo Festival. 'S Middags had hij nog wat tijd over. Hij pakte zijn gitaar erbij en binnen een uur was het nummer af. Stuurde toen een bericht naar de jongens. Hey, ik heb iets geschreven. Dit moeten we echt gaan repeteren. En die avond hebben ze het gewoon al gespeeld op dat festival. Het publiek vond het fantastisch. Het heeft wel anderhalf jaar geduurd voordat ze het hebben opgenomen. Maar ja, wachten waard geweest. Je hoort hem zo meteen. Sixpence None the Richer, Kiss Me. Na deze van Aretha Franklin bij Joe. Best uit de 70s, 80s en 90s.

spel samen spelen, jij en ik. Tenminste, dat is de bedoeling. We zijn zometeen in 30 seconden zijn we op zoek naar woorden in een bepaalde categorie. Maar wie weet in die 30 seconden de meeste juiste woorden. Daar gaan we zo meteen achter komen. Eerst ga ik eens even op zoek naar een kandidaat. Als je zit te luisteren en je denkt, ja Joey, ik durf het wel aan. Ik wil het spel zo meteen samen met jou spelen. Pak dan de app van Joe uit je binnenzak en stuur mij het woord. Dan ga ik je zo bellen. En deze hoor je ook.

beste dag van de week krijg je de 100 beste. Volgende week vrijdag. 100 keer een eerbetoon.

0: vrijdag.
1: Wie kunnen de heroes?
0: De Joe, muziekhelden top 100. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Mama, ik ben super blij met jou.
7: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
8: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
9: Choose premium. Choose Napoleon.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
12: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
16: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: wisselen elkaar af. Vanavond koelt het af naar een graad of 7. Morgen ook zon en wolken. Het wordt de warmste dag van de week. Maximaal 22 graden. En dan nog even naar de weg kijken. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen dan van 20 minuten of langer. Dat is onder andere op de A12 gaande tussen Oberhausen en Arnhem. Tussen Zevenaar en de IJsselbrug. Vertraging is daar 23 minuten. A29 Rotterdam, Berg op Zoom. Tussen de Heidenoordtunnel en Numansdorp. Daar een defecte vrachtwagen. 22 minuten. En de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Reeshof. Daar een ongevalsonderzoek. De afrit is daar afgesloten. Vertraging is daar 22 minuten.
1: Dit is Joe met Joey van der Velde.
0: Speelt zo meteen het laatste woord misschien wel met jou. Wil je dat spelletje spelen? Gooi dan nu het woord

0: Michael Jackson.
1: Het laatste woord.
0: Eerst ga ik het laatste woord spelen en dat doe ik met Helma Eerdman. Goedenavond.
2: Hoi hoi.
0: Goedenavond, goedenavond. Dit is een vraag die ik eigenlijk nog nooit tijdens dit spelletje heb gespeeld. Ik ga het wel eventjes aan jou vragen. Heb jij een goed geheugen eigenlijk?
2: Redelijk.
0: Redelijk. Redelijk. Maar kom je wel eens tegen dat je iets vergeet?
2: Ja, wie niet, toch?
0: Ja, dat is waar.
2: Als je zonder een briefje naar de winkel gaat en je hebt dingen nodig.
0: Ja, precies. Ja. Oké, je schrijft alles op. Ja, ik ben zo iemand die het dan toch uit mijn hoofd wil proberen en dan waarschijnlijk sneller iets vergeet, Helma. Ik denk dat ik meer vergeet dan jij.
2: Nou, we gaan ons best doen, toch?
0: Komen we daar nu achter. Dat geheugen, dat zouden we wel eens nodig kunnen hebben. Welkom bij het laatste woord. De vraag is, wie is er zometeen als laatste aan het woord? We gaan dit spel gaan we samen spelen. We krijgen een categorie van producer Manouk. Hallo, Manouk.
3: Hallo, goedenavond.
0: Normaal gesproken is Sanne er, maar die is even een weekje vrij. Daarna krijgen we 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. En degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. Je mag niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen.
2: Oké.
0: Ja, het is best wel een lastig spel, Helma. Want je moet natuurlijk iets onthouden en je moet steeds iets verzinnen bij die categorie. We hebben nog een categorie nodig natuurlijk. Manouk, wat heb je bedacht?
3: Ja, ik dacht vanavond dingen die je in je keukenkastjes kunt hebben staan.
0: Dingen die je in je keukenkastjes hebt kunt hebben. Nog één keer.
3: In je keukenkastje kunt hebben staan.
0: Oké, Helma, de 30 seconden gaan nu in en jij mag beginnen.
2: Vergiet.
0: Emmer.
2: Mes.
0: Schoonmaakmiddelen.
2: Vork.
0: Hagelslag.
2: Lepel. Ras.
0: Oeh, nee, wacht. Ik denk dat ik... Okay. Oeh. Oeh. Wow, ik liep vast.
2: Yes.
0: Ik liep vast. Ja, jij gooide nog rasp erin. Er zijn een paar dingen die wij hebben genoemd. Vergiet, emmer, mes, schoonmaakmiddelen, vork, hagelslag, lepel. Daarna was ik 3 seconden stil en kwam rasp opeens bij. Ben ik nou echt vastgelopen, Manouk?
3: Ja, ik ben bang van wel.
0: Ah, nee! Helma, je hebt het Joe Prijspakket heb je gewonnen bij deze. Ja, dit was
2: geweldig!
0: Ja, dit was een heel snel rondje. Nou, thanks voor het meespelen. Ik wens jou een waanzinnig weekend.
2: Ja, jij minder gewend.
0: Ja, minder gewend.

0: Michael Jackson en Dirty Diana bij Joe. Ik wens je een waanzinnig weekend. Geniet van het weer. Morgen gewoon 22 graden. Woe! Lekker op de meter. En de aftrap van het weekend is ook waanzinnig. Om 9 uur zometeen alleen maar muziek uit de 90's. Om 8 uur alleen maar muziek uit de 80's. En zometeen om 7 uur muziek uit de 70's inderdaad. Met onder andere deze. De baby's. Veel plezier.
1: Zometeen vanaf 7 uur bij Joe. 70's and 7. Een uur lang. Alleen maar hits uit de jaren 70. Good times. 70's at 7. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
3: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
7: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
14: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Dit is jouw...
1: Het nu.nl nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond. De vuurwerkbranche is volgens de Telegraaf woedend op de compensatieregeling van het kabinet. Vanaf dit jaar moet er een landelijk vuurwerkverbod komen en daarom worden handelaren en importeurs gecompenseerd. Zij dachten aan 800 miljoen euro, maar het kabinet trekt er slechts 100 miljoen voor uit. Dat vindt de vuurwerkbranche onacceptabel. De brandweer van Zoetermeer is gisteravond bekogeld. Ze waren bezig om een grote brand te blussen toen omstanders stenen gingen gooien. Waanzin, zegt de burgemeester van Zoetermeer. De stenengooiers komen er niet mee weg, want de brandweer gaat aangifte doen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd in het Duitse Sinzig. Dat ligt in de buurt van Keulen. Na berichten over een gijzeling en uren wachten vielen Duitse agenten een bank binnen. Maar daar waren alleen twee mensen die waren opgesloten in de kluis. Verdachten werden niet gezien en de politie denkt dat ze snel zijn gevlucht. En op de eerste dag van de eindexamens zijn er tot nu toe ruim 20.000 klachten binnengekomen. Middelbare scholieren moesten vandaag uren ploeteren met bijvoorbeeld wiskunde, Nederlands of filosofie. En je moet het natuurlijk helemaal in je eentje doen. Tenminste, dat is de bedoeling. En dus vroeg Omroep Brabant op straat...
16: Heb je wel eens gespiekt en hoe deed je dat dan?
17: Nee, ik heb nog nooit gespiekt. Eigenlijk niet.
18: Een briefje? In een etui.
19: Ik heb één keer op mijn arm getekend. Toen werd ik eruit gestuurd. Eén keer afgekeken bij een vriend van mij. Toen werd ik ook uitgestuurd. Maar toch heb ik hem wel kunnen halen.
12: Nou, de laatste examens in het eerste tijdvak zijn op 27 mei. Op 11 juni is de uitslag. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Het koelt af naar 6 graden. Morgen wordt het de warmste dag van de week. Zon en wolken met 19 tot 22 graden.

0: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Aldi. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram maar €2,69. En voor moederdag, mozenroodbon.

0: de boeven niet fair spelen. Waarom Team Stuk dan wel?
1: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
2: We kunnen dus de avondklok verlengen.
0: Het jachtseizoen Most Wanted.
3: Wow, daar is die Mercedes!
0: Stream je nu alleen bij Videoland.

0: Plus.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Hoi van Ethos.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Even over later.
8: Ik ben aan het streamen.
7: Sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Huh? Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
15: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten... Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
20: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
21: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
0: Dit is het nu.nl nieuws van 8 uur.
22: Goedenavond. Alle opvarenden op het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat... hebben geen klachten, dat laat de cruisemaatschappij weten. Volgens hen is de situatie op de boot kalm. Het schip is onderweg naar het Spaanse eiland Tenerife... en passagiers gaan vanaf daar richting het vliegveld. De vuurwerkbranche noemt de compensatieregeling van het kabinet onacceptabel. Zij dachten aan 800 miljoen euro, maar er wordt 100 miljoen uitgetrokken. En dat is volgens de branche veel te weinig. Vanaf dit jaar moet er een landelijk vuurwerkverbod komen en daarom worden handelaren en importeurs gecompenseerd. De Verenigde Staten zijn begonnen met het vrijgeven van geheime dossiers over UFO's. Sommige waarnemingen over zogenoemde vliegende schijven komen uit de jaren 40. En meer dan 160 dossiers staan nu op de website van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens president Trump moet alles openbaar om transparant te zijn. En wie op zondag boodschappen wil doen in het Brabantse Sleeuwijk heeft pech, de Albert Heijn daar blijft dicht. De supermarkt had een rechtszaak aangespannen om ook op zondag open te kunnen zijn, maar die zaak is verloren. En daar is de lokale kerk blij mee, hoor je bij Omroep Brabant.
1: Nou, God heeft ons 10 geboden gegeven. 10 is niet zoveel, denk ik. En de vierde daarvan is, hou mijn dag, de zondag, in ere.
22: Ja, de jongeren in het dorp zijn er alleen wat minder blij mee.
2: Ik heb wel vaak na een feestje of zo, hè, dan zit je op de zondagochtend en ben je aardig brak. Dus dan wil je toch wel even een broodje halen, maar dat kan dan helaas niet.
19: Soms heb ik op zondag gewoon zin in een raboe en dan kan ik het niet halen.
22: Nee, dat kan dus alleen van maandag tot en met zaterdag. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Het koelt af naar 6 graden. Morgen wordt het de warmste dag van de week. Zon en wolken met 19 tot 22 graden.

Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Volgende week vrijdag. 100 keer een eerbetoon.

0: vrijdag.
1: Weekend Heroes.
0: De Joe, muziekhelden top 100.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
7: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
6: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
7: Nee, Greenwave.
8: Greenwave.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
8: Greenwave.
10: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Even overlaat.
16: Sst, ik ben aan het streamen.
15: Oh, sorry.
16: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
15: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
17: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Mama, ik ben super blij met jou.
3: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
8: Greets. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer. Verantwoord zonne. Begint natuurlijk.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt, neem de tijd voor wat goed is.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
16: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
17: Yes!
16: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
17: Hoi!
16: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
17: Lekker hoor!
16: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
17: Zoé!
16: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
17: Yes!
16: De meeste, de beste aanbiedingen.
17: Amster!
18: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
19: Choose premium. Choose Napoleon.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
22: Pap, die moeten we hebben!
21: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
0: kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: drank die het een tikkie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
2: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. Alle Nederlandse opvarenden van het cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat gaan bij aankomst in ons land 6 weken in thuisquarantaine. Dat meldt zorgminister Hermans aan de Tweede Kamer. Alle mensen die nu op de boot zitten hebben op dit moment geen symptomen van het Hantavirus. Eerder zijn 3 mensen eraan overleden. Er komt een 3-daagse gevechtspauze tussen Oekraïne en Rusland. Die gaat volgens de Amerikaanse president Trump vanaf morgen in. Hij zegt dat zowel Rusland als Oekraïne ermee hebben ingestemd. Er komt ook een gevangenenruil. Elk land laat 1000 gevangenen vrij. Er is toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Eerder werd gemeld dat het dier in Barendrecht was gespot, en daarmee zou in elke provincie van ons land een wolf zijn gezien. Maar de melder blijkt de verkeerde locatie te hebben doorgegeven. De wolf werd niet gezien in het Zuid-Hollandse Barendrecht, maar in Limburg. En op de eerste dag van de eindexamens zijn er zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Dat is volgens het LAX meer dan vorig jaar op de eerste examendag. Middelbare scholieren klaagden vooral over het HAVO-examen Nederlands. Dat zou te moeilijk zijn en ook vonden leerlingen de vragen onduidelijk. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op, het koelt af naar 6 graden. Morgen start met veel zon, later komen er meer wolken. Het wordt 18 tot 22 graden.

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Nog een keer! Papa, slimmer!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
9: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
11: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
14: Yes!
13: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
14: Play.
13: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
13: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
14: Zoé!
13: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
14: Yes!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster!
15: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu bij Leen Bakker, 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Ter Stal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Ter Stal.

0: Dus 18 plus.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Hey Remo!
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
6: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
5: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
6: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Ja, het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
14: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Dit is Jouw. Het nu.nl nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond. Alle Nederlandse opvarenden van het cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat gaan bij aankomst in ons land 6 weken in thuisquarantaine. Dat meldt het kabinet op advies van het RIVM. Alle mensen die nu op de boot zitten hebben op dit moment geen symptomen van het Hantavirus. Eerder zijn 3 opvarenden eraan overleden. Het schip is nu op weg naar het Spaanse eiland Tenerife. Er komt een 3-daagse gevechtspauze tussen Oekraïne en Rusland. Die gaat vanaf morgen in, bevestigt de Oekraïnse president Zelensky. Oekraïne en Rusland gaan beide ook 1000 gevangenen vrijlaten. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er ook verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. De vuurwerkbranche denkt na over juridische stappen. Het kabinet compenseert ze omdat er een landelijk vuurwerkverbod komt. Er komt 100 miljoen euro, maar de branche had het eerder zelf over dik 800 miljoen. En ook deze vuurwerkhandelaar wordt straks geraakt door het verbod, zegt hij bij de NOS.
17: Nou, het is voor ons toch wel 15% van de jaaromzet in 3 dagen.
16: Het landelijke vuurwerkverbod moet er dit jaar komen. En het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. De veiling in Scheveningen was elk jaar de symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar volgens Omroep West wil de sector bij de opening volgende maand meer jongeren trekken. En daar past geen veiling bij. Ze willen de haring nu presenteren als streetfood en gezonde snack. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Het koelt af naar 6 graden. Morgen start met veel zon. Later komen er meer wolken. Het wordt 18 tot 22 graden.
15: Dit is het weekend van Joe.

elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Volgende week vrijdag. 100 keer een eerbetoon.

0: vrijdag.
1: Weekend the Heroes.
0: De Joe, muziekhelden top 100. Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
2: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen.

0: wit goud voor weinig.
1: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
2: Aldi, joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
0: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Amster!
8: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes!
8: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
7: Hoi!
8: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
7: Zoei!
8: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
7: Yes!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Amster!
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
1: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Hoi.
10: Hoi.
11: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Dit is jou. Het nu.nl nieuws. Van 11 uur.
17: Goedenavond. In Den Bosch hebben ze een besluit over een gepland AZC uitgesteld tot na de zomer. Er zijn plannen om vlakbij de stad tientallen jonge asielzoekers op te vangen, maar er zijn felle protesten. Anti-AZC-demonstranten blokkeerden deze week zelfs een snelweg. De gemeente wil nu de tijd nemen om met boze inwoners te praten. Alle Nederlandse opvarenden van het cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat gaan straks 6 weken in thuisquarantaine. Dat meldt het kabinet op advies van het RIVM. Alle mensen die nu op de boot zitten hebben op dit moment geen symptomen van het Hantavirus, maar eerder zijn 3 opvarenden eraan overleden. Het schip is nu op weg naar het Spaanse eiland Tenerife en zondag gaan de opvarenden van boord. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. En aan sport, dubbelfeest in Eindhoven. De voetbalsters van PSV zijn voor het eerst in de historie landskampioen geworden. Thuis werd er met 2-0 gewonnen van ADO Den Haag en daardoor zijn ze niet meer in te halen door de rest. Eerder werden de PSV-mannen al ruim voor het einde van de competitie landskampioen. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Het koelt af naar 6 graden. Morgen start met veel zon. Later komen er meer wolken. Het wordt 18 tot 22 graden.
16: Dit is het weekend van Joe.

0: Dierentuin en Actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed. Thanks, Bo.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: En actie, Olifant.
2: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
9: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
10: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
15: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
14: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Even overlaat.
17: Ik ben aan het streamen.
16: Oh, sorry.
17: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46.
16: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
22: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
23: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
9: Dat is wit goud voor weinig.
10: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
11: Aldi.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
14: Mamma mia, dat is goedkoop.
15: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Hatsoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Hoi van Ethos.
19: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
20: Tango?
19: Huh?
20: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
21: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
22: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
21: 100% groene stroom uit zon en wind? Kies voor de positieve energie van Green Choice.
23: Het nieuws van 12 uur.
24: Goedenacht. De man die vastzit voor de explosie gisteren bij het partijkantoor van D66 wordt maandag voorgeleid. Dan ziet hij de rechter die beslist of hij langer in voorarrest moet blijven. Dit weekend mag hij met niemand praten, behalve zijn advocaat. Justitie zegt nog niets over waarom de man een explosief liet afgaan. Bij een zwaar ongeluk in Tilburg vanmiddag is een man van 82 om het leven gekomen. Een vrouw van 79 raakte zwaar gewond. De auto raakte een verkeerspaal, schrijft Omroep Brabant. De politie denkt niet dat er andere auto's bij betrokken waren. En de winnaar van The Voice of Holland 2026 is bekend. De kijkers kozen voor Ruben Hille. En daar is hij ontzettend blij mee. Hij zegt er ontzettend dankbaar voor te zijn. Ook zijn coaches, het duo Suzanne en Freek, zijn dol enthousiast. Zij vinden dat Ruben een enorme groei heeft doorgemaakt. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn nu ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het einde van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Dit is het weekend van Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In Apeldoorn is er opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Er deden zo'n 200 mensen aan mee, meldt Omroep Gelderland. Aan het eind van de avond moest het van de burgemeester stoppen en kreeg iedereen het bevel om weg te gaan. Niet iedereen deed dat. Er zijn volgens de politie een paar mensen opgepakt. Tot nu toe zijn 6 passagiers van cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus. Dat blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie na onderzoek in het laboratorium. Het schip gaat nu naar Tenerife. Daar gaan de opvarenden op het vliegtuig. En wie naar Nederland komt, moet zeker 6 weken in thuisquarantaine. 2000 mensen hebben bij de Biennale in Venetië gedemonstreerd tegen het feit dat ook Israël daaraan meedoet. Die Biennale is een groot, prestigieus kunstfestival. De demonstranten komen op voor de Palestijnen. En het was een jarenlange traditie, maar het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. Het werd gezien als dé symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar de sector wil meer jongeren trekken en daar past de veiling niet meer bij. Wel gaan ze de vette vis nu presenteren als een gezonde snack en streetfood. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag krijgen we dan wat vaker bewolking en is het iets minder warm. Zondagavond kan het soms gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: 2 uur.
1: Goedenacht. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Toen besloot de burgemeester dat het genoeg was en iedereen naar huis moest. Niet iedereen deed dat, daarom zijn er mensen aangehouden. Een Duitse vrouw die begin deze maand stierf aan boord van cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, na onderzoek. Eerder was nog niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk gestorven was door het virus. Mexicaanse schoolkinderen krijgen een maand eerder zomervakantie. En dat komt door het WK, dat Mexico samen met de VS en Canada organiseert. Ouders, onderzoekers en werkgevers zijn absoluut niet blij met die langere vakantie. Onder meer omdat opvang een heel gedoe wordt. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag wat vaker bewolking en iets minder warm. En zondagavond kan het soms gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.